allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
3: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Goedemorgen, welkom bij Magazine 50 Plus, het programma van de lokale omroep. Mijn naam is Dini van Wezen. De vorige keer zou ik nog wat vertellen over Joop Westerweel, wat helaas vanwege de tijd niet doorging. Ik heb het over een Elburger stadsgids, welke schoenen het beste passen bij een Hallux Valgus, een podcast en dorpsmarkten. Maar we gaan eerst luisteren naar Tino Martin met Hou Me Vast.

Joop Westerweel was een Nederlands verzetstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was een belangrijke leider van wat later de Westerweelgroep genoemd werd. Hij werd geboren als zoon van een drukker. Hij geloofde als pacifistische christen als activist in een geweldloze oplossing en werd toen hij als onderwijzer in Nederlands-Indië werkte de eerste principiële dienstweigeraar. Hij werd tot een gevangenisstraf veroordeeld en het land uitgewezen. In Nederland ging hij werken aan de werkplaats de school van Kees Boeken te Bilthoven. Hij organiseerde daar voor de oorlog de opvang van Duitse en Poolse Joodse vluchtelingen en zorgde dat hun kinderen onderwijs kregen. Begin 1940 werd hij hoofd van de Montessori-school te Rotterdam en begon met zijn verzetswerkzaamheden. Hij kon de scheiding tussen Joods en niet-Joods niet in overeenstemming brengen met zijn christelijke levensvisie en verzamelde een groep mensen uit zijn familie en kennissenkring die na de oorlog de Westerweelgroep zou worden genoemd. De Joodse deelnemers waren over het algemeen tieners en twintigers die hij kende uit de groep die hij eerder als vluchteling naar Nederland had gehaald en een ander deel dat bestond uit leden van de Halutzim, een Zionistische jeugdorganisatie. Men schat dat er in totaal tussen de 300 en 400 mensen door hem en zijn collega's zijn geholpen en een groot deel slaagde erin te ontkomen. Tot de leden van de Westerweelgroep behoorde ook zijn vrouw Willy Westerweel. We horen eerst Hanna May met Deze Plek.

Op 10 maart werd hij aan de Duits-Belgische grens gearresteerd nadat hij een tocht had gemaakt om een groot aantal Joodse jongeren over de Pyreneeën te helpen. In Rotterdam zat hij gevangen in het bureau Haagse Veer, waar hij zwaar werd gemarteld. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar kamp Vught. Hier was ook zijn echtgenote terechtgekomen, die in december 1943 was opgepakt door de Duitsers tijdens de verzetsactie waar ze aan deelnam. Ze zou later naar concentratiekamp Ravensbrück worden overgebracht en overleefde de oorlog. Westerwil echter werd samen met 4 collega's op 11 augustus in de omgeving van kamp Vught gefusilleerd. De ochtend van zijn executie schreef hij een gedicht waarvan de laatste strofe heel bekend is. Al ga ik op of onder, het blijft mij nu gelijk. Ik voel het heilig wonder, ik weet het leven rijk. Na de oorlog werd in maart 1947 op een van de hellingen van het Efraïmgebergte in Israël het Joop Westerwilpark aangelegd. Ook zijn in Nederland diverse straten naar hem vernoemd. In de gemeente Heemskerk, Montfoort, Rotterdam en Vlaardingen. In Amsterdam is in stadsdeel De Baarsjes aan het Balbaoplein een openbare lagere school naar hem vernoemd. Joop en zijn vrouw kregen in 1964 van de staat Israël de Yad Vashem-onderscheiding. Joop en Willy waren de opa en oma van Bas Westerwil. Ben Kramer met Vrede.

De stadswandeling. Elburg door de ogen van Henk van de Hoorden. Waarom staat de grote kerk van Elburg in de hoek van de stad? Wie was Arend de Boekop? Zijn alle stegen in de vestingstad terecht? En waar zijn alle oorspronkelijke torenspitsen gebleven? Antwoord op deze vragen en nog veel meer bijzondere weetjes ontdekken doet je tijdens een stadswandeling door Elburg. Zijn opa was visser en zijn vader zat in de handel. Zijn moeder kwam oorspronkelijk uit Harderwijk, maar kwam als meisje naar Elburg. In Harderwijk kennen ze me als Henk van Grietje van Aalt van Mietje, lachzat, ging Henk van de Hoorden. Ik ben geboren en getogen in de vesting en je krijgt me hier ook nooit meer weg. Ik heb voor mijn werk de hele wereld overgereisd. Ga nog steeds naar Spanje op vakantie, maar Elburg is echt mijn plaats. De 72-jarige is een van de vele vrijwillige stadsgisten met wie je op ontdekkingstocht kan gaan door de oude vestingstad. Een jaar of 10 geleden stond er een advertentie in de krant waar ik op gereageerd heb. Belangstellenden werden en worden door de VVV opgeleid tot stadsgist. Ik mocht destijds gelijk op pad, hoefde niet te boeken in, omdat ik al zoveel wist. Maar ondanks dat ik veel in mijn bagage heb, ontdek ik steeds nieuwe dingen. Ook heb ik eens een boek van een Elburger gekregen over Elburg van vroeger. Dat neem ik wel steeds mee tijdens een tour. De vaste tijd van een stadstour is 1,5 uur, maar wie met Henk op pad gaat kan rekenen op een uitgebreidere versie. Ik vraag van tevoren of het oké is als de tour uitloopt. Dan heb ik de vrije hand en ga ik bijvoorbeeld de rokerij in of de visafslag waar ik als support werk. Kom nou, Alice van Willem Duin.

Aan de koffie komt hij nauwelijks toe, want verhalen heeft hij genoeg te vertellen. Elburg heeft zoveel te bieden en er is zoveel te laten zien. De winkelstraten laat ik altijd voor wat het is, maar de stegen niet. Daar is machtig veel te ontdekken. Wist je dat er vroeger koeien door de straten liepen? De hygiëne was ver te zoeken, maar dat namen de mensen voor lief. Ze verdienden er hun brood mee. Er zijn nog veel stadsboerderijen bewaard gebleven. We lopen naar de Smeesteeg, waar een voormalige stadsboerderij volledig wordt gerestaureerd. Prachtig, moet je die deuren zien. Die hebben de eeuwen doorstaan. In de Noorderkerkstraat wijst zij op de met kleine steentjes ingelegde figuren op de stoepen voor de huizen. Elburg is de enige plaats ter wereld die dat heeft. Aan de patronen is vaak het beroep van de toenmalige inwoner af te lezen. Terloops vertelt hij dat er ook ooit een tram door Elburg reed, richting Oldebroek en Nunspeet. Aangekomen in de Westerwalstraat attendeert hij op een pand aan de linkerkant. Hier was de huidenzouterij gevestigd van de familie De Lange. Op een gegeven moment krioelde het van de maden. De Duitsers waren altijd al bang voor infectieziektes en haalden zijn vrouw en de eigenaar terug, die vervolgens onderdoken. Bijzonder toch hoe duizenden maden je leven kunnen redden. Ik ben Ali van de Wegenwacht van Corrie van Gorp.

0: Het werk als stadsgids brengt Henk veel. Hij geniet ervan zijn kennis te delen, maar waardeert ook de bijzondere ontmoetingen en ervaringen. Hij ging eens met een groep visueel beperkte jongeren uit Amsterdam op pad die begeleid werden door een ouder. Het is dan best een uitdaging om Elburg te laten zien. Ik heb bijvoorbeeld de muren laten voelen. Ook liepen we over de wallen, waarop een van de jongeren opmerkte: "Pap, zijn dit dezelfde wallen als waar jij naartoe gaat?" Hij vervolgt: "Soms kan ik wat voorwerk doen." Zo was er een groep waarvan de moeder als jong meisje in een huis aan de haven was gelogeerd. Ik heb haar aangebeld en gezegd dat ze er rekening mee moesten houden dat er dan en dan misschien mensen even naar binnen zouden kijken. Spontaan werd er gezegd: "Kom tegen die tijd maar even met haar naar binnen." Die verrassende reactie van de moeder, dat is voor mij als slagroom op de koffie. Zijn er kinderen bij? Henk heeft ze wel eens touw laten knopen op de touwbaan. Iemand in een rolstoel? Henk zorgt dat hij de kaasmatten in kan. Een groep uit Drenthe? Laten we plat praten met elkaar. Elburger of niet, een stadswandeling is een boeiende ervaring voor iedereen. Elke zaterdag zijn er inloopwandelingen. Aanmelden kan bij de VVV. Met een eigen groep op pad gaan kan op elk gewenst tijdstip. Maak hiervoor een afspraak via Elburg 0525-681341 of via info@museumelburg.nl. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Als echte Elburg ben ik een keer met een stadswandeling mee geweest, maar ontdekte toch nog nieuwe dingen. En dan horen we André van Duin met Leentje leerde Lotje lopen.
1: Heren, attentie, dan gaan we. Leentje leerde Lotje lopen. Leentje leerde

0: Broerlied, Leentje, Lotje staan.
1: Nou, mag ik even iets vragen? Hallo.
0: Wat is hallo, even stop, piano.
1: Nou, ik wil even iets zeggen. Het klopt niet helemaal.
0: Nee. Wat klopt er niet helemaal?
1: Nou, het is volgens mij is andersom.
0: Andersom, ja. Wat is
1: dat? Nou, er komt zo, kijk, Lotje en Leentje, dat was een tweeling.
0: Tweeling?
1: Dus die leken spreken op elkaar. Dus die werden steeds door elkaar en die werden verwisseld.
0: Maar
1: het is andersom.
0: Oké, dan veranderen we dat. Heren, ik hoor net, het wordt andersom. Lotje wordt Leentje.
1: Ja.
0: Dus Lotje leerde Leentje lopen. Ja. Langs de lange Lindelaan. Lotje niet wou lopen.
1: Nou, mag ik nog even onderbreken?
0: Wat is dat nou?
1: Er zit nog een fout in het liedje.
0: Nog een fout? Wat is er voor fout?
1: Nou, we zingen namelijk Lotje leerde Leentje lopen.
0: Ja, nou.
1: Maar dat is fout.
0: Fout?
1: Nee.
0: Hoezo is dat fout?
1: Ze heeft Leentje niet leren lopen.
0: Oh, wat heeft ze dan?
1: Ze heeft leren fietsen.
0: Leren fietsen?
1: Ja, Leentje kon al lang lopen, maar ze kon niet fietsen. En dan heeft Lotje haar leren fietsen.
0: Nou, dan veranderen we dat hier.
1: Ja, dat moeten we eigenlijk even van mijn kleine veranderen.
0: Lotje leerde Leentje fietsen, ja?
2: Lotje leerde Leentje fietsen.
0: Ja, langs de lange Lindelaan.
1: Mag ik nog even wat zeggen? Ik heb nog een klein dingetje maar. Die lange Lindelaan.
0: Ja, wat is dat nou?
1: Die was helemaal niet lang.
0: Die was niet lang?
1: Nee, die was heel kort zelfs.
0: Kort.
1: Ja, vroeger was hij lang, maar nu was hij heel kort.
0: Oké, dan zingen we korter. Heren, het wordt in plaats van lange Lindelaan, zingen we korter Lindelaan. Ja, ik word daar gek van. Zeg,
1: dan gaan
0: we. Lotje leerde een Leentje fietsen. Langs de korte Lindelaan. Ja. Korte Lindelaan.
1: Nou, ja, maar toen mag ik nog even stoppen. Dat klopt nou.
0: Wat nou?
1: Nou, ik hoor, dat is dus ook niet goed.
0: Wat is niet goed? Het was geen Lindelaan.
1: Vroeger was het de Lindelaan, maar die waren een keer met een storm omgewaaid.
0: Er waren geen Lindelaan.
1: En dan hadden ze er andere bomen neergezet.
0: Wat voor bomen waren?
1: Beukenbomen. Beukenbomen neergezet.
0: Beukenbomen,
1: hebben ze de naam ook veranderd. Hebben ze de korte Beukenlaan. Korte Beukenlaan.
0: Ja, dan veranderen we.
1: Korte Beukenlaan.
0: Ja, korte Beukenlaan. Heren, daar gaan we nog een keer.
1: Attentie.
0: Lotje leerde Leentje langs de korte Lindelaan.
1: Nee, korte Beukenlaan. Korte Beukenlaan.
0: Langs de korte Beukenlaan. Toen Lotje
1: het was ook geen laan meer, het was meer een straat.
0: Een straat?
1: Ja, Beukenstraat.
0: De Beukenstraat. Oké, we veranderen dat ook, heren. Het was Beukenstraat.

0: het. Mag ik nog even? Eén keer. Nog even. Oh, één keer. Ja, sorry. Ja, maar ik... Ja, nee, maar ja. Maar ik ken het... Ja, maar ik denk er nu pas aan. Ik denk er nu pas aan. Het is ook... Het is geen straat meer. Nee, ze hebben de naam... Nee, het is meer een... Nou, het is meer een weg. Ja, ze hebben de beuken omgehakt.
1: En hoe heet die weg dan nu?
0: Beukenweg.
2: Ik heb last van een halsvalgus. Welke schoenen adviseren jullie? Bij een halsvalgus, ook wel knobbelteen genoemd, is goede voetzorg essentieel. Het is belangrijk om druk en wrijving op de grote teen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat begint bij het dragen van de juiste schoenen. Interschool comfortschoenen zijn hier speciaal voor ontwikkeld. Ze bieden extra ruimte bij de voorvoet en zijn gemaakt van zachte, vaak stretchmaterialen die zich aanpassen aan de vorm van de voet. Hierdoor verminderen ze irritatie en pijn en zorgen ze voor meer comfort tijdens het lopen. Daarnaast speelt ondersteuning een belangrijke rol. Een goed voetbed zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de druk over de hele voet, wat de voorvoet ontlast. Modellen met een uitneembaar voetbed bieden bovendien de mogelijkheid om eigen steunzolen te gebruiken voor een extra ondersteuning en stabiliteit. Let bovendien op een soepele met stevige zool en een goede sluiting zoals klinterband of fetus. Zo sluit de schoen goed aan zonder te knellen en blijft de voet goed ondersteund tijdens het lopen. Goede schoenen zoals Interschool comfortschoenen dragen zo bij aan minder klachten en meer loopcomfort in het dagelijks leven. Mart Hoogkamer met Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt.

0: podcast. Hoe werkt dat? Steeds meer mensen luisteren naar podcasts. Maar wat zijn dat eigenlijk? Hoe begin je ermee? Waar kun je ze vinden? Gelukkig is het minder ingewikkeld dan het klinkt. Simpel gezegd is een podcast een luisterprogramma dat op elk moment van de dag kan worden afgespeeld. Het lijkt dus op een radioprogramma, maar dan zonder vaste uitzendtijd. Er zijn podcasts over allerlei onderwerpen. Geschiedenis, nieuws, koken, gezondheid, wandelen, kunst, persoonlijke verhalen en nog veel meer. Luisteren naar een podcast gebeurt meestal via een smartphone of tablet. Maar het kan ook op de computer. Op veel apparaten staan apps waarmee je podcast kunt te vinden zijn, zoals Spotify, Apple Podcasts of NPO Luister. Daar kan gezocht worden op onderwerp of titel. Daarnaast is het niet meer dan op afspelen drukken. Veel podcasts bestaan uit afleveringen binnen één serie. Wie iets aardigs heeft gevonden, kan zo'n serie volgen. Dan verschijnt een nieuwe aflevering vanzelf in het overzicht. Robert van Hemert met Heel Even.
1: Alleen nog maar je naam vergeten. Mijn ogen dicht en niets meer weten. Mijn handen hou ik voor mijn oren. Om niet opnieuw jouw stem

Het fijne aan podcast is dat ze weinig vragen. Geen scherm, geen ingewikkelde instellingen en geen haast. Er kan geluisterd worden tijdens een wandeling, in de auto, in de trein of gewoon thuis met een kop thee erbij. Voor wie wil beginnen is het slim om eerst 1 of 2 podcasts uit te proberen. Zo wordt duidelijk wat prettig luistert. De een houdt van geschiedenis, de ander van actualiteit of juist van iets luchtigs. Podcasts bieden een ontspannen manier om iets te horen, iets te leren of even ergens anders in te worden meegenomen. Podcasttips, de Maarten van Rossum podcast. Historicus en mediapersoonlijkheid Maarten van Rossum is dagvoorzitter en host Tom Jensen. We spreken met kennis, humor en de bekende droge toon van Maarten actualiteit, geschiedenis en politiek. De geschiedenis in 11 weetjes. In deze speelse podcast nemen Roelof de Vries en Michiel IJsbouts elke week een historisch onderwerp onder de loep, verpakt in 11 kleine quizjes met opvallende en verrassende weetjes, van Napoleon tot carnaval en van de Vikingen tot de Oscars. Goed smaak met Jannie en Roderick. Een smaakvolle podcast van culinair expert Jannie van der Heijden en haar zoon Roderick, directeur van het Fotografiemuseum in Rotterdam, over eten, kunst, cultuur en alles wat het leven aangenamer maakt. Er is nog hoop van Sander de Boucherier.

struinen over dorpsmarkten. Heerlijk een dagje struinen door pittoreske straten vol kraampjes met verrassende spullen. Dorpsmarkten zijn sfeervol en de perfecte plek om iets leuk te schoren. Een aantal markten op een rijtje. Middeleeuwse markt in oude landen. Even in de tijdmachine naar de middeleeuwse markt in oude landen. Voor muziek, lekkernijen en van toen en uiteenlopende ambachtelijke producten. Bekijk spectaculaire ridderspelen, neerzelsmeden en tingieten en zie hoe herders hun schapen en ganzen drijven. De Montmartre Sellingen. Het lieflijke dorpje Sellingen wordt jaarlijks omgetoverd tot Frans kunstenaarsdorp. Montmartre is niet alleen een sfeervolle kunstmarkt op vier pleinen, er zijn ook allerlei creatieve workshops en artiesten zingen Franse chansons. Een wijntje of hapje bij de verschillende foodtrucks maken dit dagje Frankrijk compleet. Schouder aan schouder van Guus Meeuwis en Marco Borsato.

zomermarkt Orvelte. Het mooie Drentse museumdorpje Orvelte wordt fraai aangekleed met bloemen op de dag van de oogst. Op het programma staan demonstraties, dorsen en zeismaaien, muziek en dans in klededracht. Er zijn oldtimer tractoren en op de Brink is een Orveltermarkt te vinden met brokanten en diverse streekproducten. Het is sowieso lekker struinen in dit dorp, vol met leuke winkeltjes en gezellige terrasjes. De Curiosa Markt in Putten, antiek Curiosa, oude serviezen, platen, boeken, verzamelobjecten. Het is snuffelen geblazen rond het gezellige Puttense Kerkplein en het Fontanesplein. Met zo'n 120 kraampjes bieden verzamelaars, handelaren en particulieren hier voor elk van het wils. En dat de Vloommarkt in Makkinga. Het Friese Makkinga wordt maandelijks het Waterloopplein van het Noorden. De Vlooienmarkt in dit mooie dorp biedt van alles wat huisraad, boeken, speelgoed en schilderijen. Hier kunnen liefhebbers zeker aan hun slag slaan. De laatste markt van het jaar is de traditionele snackmarkt. Standhouders krijgen dan een gratis kop ertessoep. Het leven is zo mooi van Samantha Steenwijk.

Ja, en dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Techniek was in handen van Pascal. Dank je wel hiervoor. De samenstelling en presentatie deed ik. Het team wenst u een goed weekend toe. Gelukkig is het niet zo warm meer. Dag, tot de volgende keer. En dan horen we nog een klein stukje van Frans Bauer met Een moeder ben je niet, maar even.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. Er staat nu 35 kilometer file in de regio. Onder andere op de A30 Barneveld richting Ede. Daar rijd je de file in tussen Barneveld Noord en Lunteren. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem is het druk tussen Apeldoorn Noord en afrit Loenen. Hier sta je 10 minuten in de file. Het verkeer belandt ook in de file op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle, want tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Glorieklanken met psalmen, gezangen en gedichten. Deze is voorgedragen op het Nieuwe Feitenhof tijdens een zangavond. Een paar weken geleden werd ik wakker, zo tevreden, met een duidelijke tekst uit het woord. Zo mocht ik ontwaken, ongestoord. Bekleed u dan met Christus, een tekst uit de Romeinen. Hij, de Messias, gekomen voor de zijnen. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Mag hij dan wel in uw hart komen wonen? Wat wilt u, Heer, dat ik doen zal? Zei Paulus op die dag. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Toen hij het licht der wereld schijnen zag. Blijft u het kleed dan dragen van het vlees? Of vertrouwt u het alles toe aan de Vader? Dan bent u niet meer een geestelijke wees, maar een geliefde dochter of zoon. En maakt u plaats voor hem en krijgt hij de troon. Doe dan dagelijks aan het kleed van het woord en de geest. En weet dat hij in alles gelijk is geweest, behalve de zonde die hij niet heeft hij niet gekend. Kom maar naar huis, gewoon zoals je bent. Ontvang van hem het levenskleed. Want het is de Vader die ook voor jou streed. Bekleed u dan met Christus. Het Veluws Mannen Ensemble zingt Schuil maar veilig met solist Henk Dijkhuizen.

Zie de stroom van Jezus liefde, gezongen door het christelijk gemengde zangvereniging Loof den Heer, is bestemd voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Verenigd de vele koren zingen de pelgrimstaf is in mijn hand. Dit is bestemd voor de heer Van Pijkeren. U vierde uw verjaardag 16 augustus en mevrouw Den Besten de Pauw, u was 17 augustus jarig. Alsnog gefeliciteerd door bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof.

Want u bent hier, gezongen door het christelijk jongenkoor Rejoice, is bestemd voor mevrouw Agema Lokhorst. Woensdag 19 augustus was u jarig en voor de heer Meijer, donderdag 20 augustus was u jarig. Nog van harte gefeliciteerd door bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof.

De haven van rust, gezongen door een christelijk mannenkoor Laudate Deum, is bestemd voor mevrouw Neeltje Bos. Woensdag was uw verjaardag.

Wat de toekomst brengen mogen, gezongen door de mannenzanggroep Odeo, is bestemd voor mevrouw Van Ekeris Boelhouwer. Aanstaande maandag 24 augustus bent u jarig. Alvast van harte gefeliciteerd naar de bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof.

Geef wat minder om je plannen. Leef wat meer in het moment. Want de toekomst die komt zeker. Ook als je er niet aan denkt. Wees niet bang voor wat gaat komen. Het is angst die zorgen schept. Later is en blijft onzeker. Wees maar blij met wat je hebt. De zon staat altijd aan de hemel. Ook als je haar niet ziet staan. En jezelf ligt steeds de keuze voor de weg die jij wilt gaan. Word maar niet verliefd op morgen. Zie de schoonheid van vandaag. Want het zijn de kleine dingen die je altijd bij je draagt. Na het afscheid nemen hoort u het Urkenmannen Ensemble met de Lichtstad. Dit is bestemd voor de bewoners en medewerkers van het Hart van Toornspiek. Pascal, dank je wel voor de techniek, samenstelling en presentatie. Dit is Dini van Wezen. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En na het journaal hoort u Ben Ransdorp met het programma Middagmatinee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg met 60 kilometer file in de regio. Op de A50 bijvoorbeeld richting Arnhem ben je 20 minuten kwijt tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Ook op de N306 is het druk in de richting van Kampen tussen de aansluiting met de N302 en Walibi. 10 minuten vertraging hier. Dan nog de N710 Zwifterband richting Biddinghuizen. Tussen de aansluiting met de N309 en de N305 doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Zeven minuten over 12. 18 graden in Elburg. En de middagmatinee. Vandaag twee specials. Om daar maar mee binnen in hun huis te vallen, noem dat. Hè? Dean Martin en in de tweede uur David Carrick. Kent u die nog? Dear Mrs. Appleby? Nou, daar zijn dan vier nummers van hem beschikbaar. En wat Dean Martin betreft, ja, dat is natuurlijk straks een verrassing. Goed, we gaan naar 1966 als eerste. We hebben het hier over.

Als je de muziek kent van de Walker Brothers, nou die zingen dat is ook Make It Easy On Yourself. En ook nog heb ik gezien Dionne Warwick, goed Nederlandstalig. Tol Hansen, ja die hoor je niet zoveel meer. Ik heb eens iets opgezocht wat dan niet zo bekend is en mogelijk ook niet in de top 40 gestaan denk ik. Maar het gaat in ieder geval, mensen die een auto hebben, nou die kunnen daar wel van genieten denk ik.

en weer afgenomen ook. Maar hij stond er nog geen weekje of hij werd opnieuw verkocht. Een employé uit de kantoorbranche was gelijk aan hem verknocht. Elke

0: en weer afgenomen.
1: De laatste toeter van Tol Hansen met ook een auto heeft en leven. En dat kwam allemaal uit 1979. Het eerste bericht is een sportief bericht. Gaat er dus over voetbal. Het harde DSV 61 heeft op Sportpark Schenk een overtuigende 6-2 overwinning geboekt op ESC. Toch leek het lange tijd een spannend derby te worden. DSV 61 begon sterk en kwam al na 3 minuten op voorsprong. Levi Vlier zorgde voor 1-0. En ESC kwam na 17 minuten terug tot 1-1 en draaide de wedstrijd vervolgens helemaal om. Levi Wolf maakte er in de 23e minuut 1-2 van. DSV 61 bleef aandringen en kwam tot 32 minuten opnieuw langzij. Daan Visser zorgde voor 2-2. In de slotfase werd de eerste helft bleef het spannend, waardoor beide ploegen met 2-2 gingen rusten. En na de pauze ging het tempo omhoog, want DSV 61 kreeg een strafschop en kwam via de penalties op 3-2. Een minuut later werd de voorsprong zelfs verdubbeld. Arnoud Zwip tekende voor 4-2 en ESC probeerde nog terug te komen, maar DSV 61 bleef gevaarlijk. En in de 77e minuut werd het zelfs 5-2, waarna Levi Wieberdink de wedstrijd definitief besliste. In de slotfase liep DSV 61 nog verder uit, want uit een vrije trap van Ron Hofmeijer werd de 6-2 binnengewerkt. ESC kreeg nog enkele corners en mogelijkheden, maar DSV 61 hield stand. En er volgde nog een penaltyreeks als extra onderdeel van de Counter Veluwe Cup. ESC scoorde 3 keer via Even Sahan, Daan van Ommeren en Jannik Weesterhuis. Voor DSV 61 waren Ron Hofmeijer en Wilbert van Loo trefzeker, terwijl Jon Bos zijn penalty miste. De reeks eindigde daardoor in 3-2 voor ESC. Nou, tot zover dan dit sportief bericht. We gaan naar een nummer uit 1965. Dat is vertaald door de Mounties. Dat is eigenlijk een nummer van Sean Elliott. Ik zal eens even lezen, want ik moet even kijken op mijn papiertje. Want die heet een officieel Shame and Scandal in the Family. Dus uit 1965. Maar dit is hun vertaling. MUZIEK

Daarvoor gaan we naar 1967 met Rex Gildo. Vorige week heb ik er ook een gedraaid, maar ja, niet steeds hetzelfde natuurlijk. Het is een vertaling van Neil Christian van That's Nice, 1966. Net zoals de Nederlanders vertalen ze vaak nummers. Nou, dat kan best mooi zijn.

0: Heel mooi. Rex Gildo, Augen wie twee sterren, dus that's nice. En wat ook heel nice is, is in Gaderen, want in Gaderen werken, weten ze inmiddels wat Maxime Gazendam en Jeroen Advocaat met een berg zand kunnen. Nu maken de twee ook indruk in Zwitserland, waar ze de eerste prijs wonnen bij een internationale zandsculpturenwedstrijd. Gazendam is zandbeeldbouwer en maakt al jaren deel uit van het ontwerpteam achter de tentoonstelling van zandsculpturen Gaderen. Ook Advocaat is al jaren betrokken bij het maken van de zandbeelden. In mei won hij het EK zandsculpturen in Gaderen. Tijdens tegenslag hebben we trouwens ook wel eens bij de wedstrijd, want in Rörschach, vlakbij de Bonenmeer, werkten de twee 6,5 dag aan een sculptuur. Ze maakt het beeld volledig met handgereedschap. Op de tweede dag kregen ze te maken met een flinke tegenslag. Een deel van de sculptuur stort in. Toch wisten Gazendam en Advocaat het werk af te maken. Voor de sculptuur gebruikten ze ongeveer 25 ton zand. Het thema van de wedstrijd was Let it grow, dus laat het groeien. Volgens de kunstenaars laat hun werk zien dat groei niet alleen bij jong zijn hoort. Uit het hoofd van een oudere man ontstaat een wereld van trappen, bruggen, doorgangen en gebouwen. Daarmee willen de makers laten zien dat mensen zich hun hele leven kunnen blijven ontwikkelen. Het uiterlijk verandert met de jaren, terwijl ervaringen, herinneringen, relaties en inzichten zich blijven opstapelen. Nou, ben je handig en je kunt op internet komen en je kijkt op de website van VRMG, dan vind je dus de makers zandsculpturen Gaderen, daar staan foto's. Nou, als ik dat zo zie, nou, ik vind het prachtig. In ieder geval heel veel hele mooie sculpturen. Goed, we gaan naar het duetplaat.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.
0: Ook weer zoiets. Vorige week draaide ik ook Jan Keijzer en Annie Schilderen. Maar die hebben er natuurlijk meer gemaakt. Met hun cd uit 2014. Kizas, kizas, kizas.

Ja, heel mooi. Kizas, kizas, kizas. Jan Keizerin, Annie Schilder. We gaan naar een hele mooie, zou ik zeggen, klarinet van Mr. Ekkebilk. Vorige week draaide ik al eentje van Words van F.R. David. Maar dit is er ook weer zo mooi, want het is het nummer van Julie Covington en ook Madonna, want die zong ook Don't Cry For Me, Argentina.

0: Mr. Eckenbilk weet er wel weg mee, hoor, want het gebeurde allemaal in 1977 met het mooie nummer van onder andere Madonna. Die vind ik trouwens de mooiste versie. Maar goed, smaak aan het verschillen. We gaan even naar een stukje geschiedenisles, zeg maar, of van in het kader van, herinnert u zich deze nog? Want we gaan naar 21 augustus 1816, want Nederland voert het metriek stelsel in van maten en gewichten. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat een kilo 1000 gram is en een meter 100 centimeter. Hetzelfde jaar zou Nederland ook het decimale muntstelsel invoeren. Er komt een zilveren gulden die verdeeld is in 100 centen in plaats van 20 stuivers. 21 augustus 1841, John Hampton uit New Orleans krijgt een patent op de jaloezieën, beter bekend onder de naam Luxaflex. Nou, die kennen we nog steeds. En 21 augustus 1901 in Detroit wordt de autofabriek Cadillac opgericht. Het merk is vernoemd naar de 18e eeuwse stichter van de stad, de Fransman Antoine de Lamotte, Sieur de Cadillac. Goed, nog een paar. 21 augustus 1911. De Mona Lisa wordt gestolen uit het Louvre in Parijs. In 1913 wordt de wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci in Florence onbeschadigd teruggevonden. In verband met de zaak wordt een kunstenaar uit die stad, Vincenzo Perugia, aangehouden. Hij had de Mona Lisa willen verkopen aan een antiekhandelaar. En wat we net een tijdje geleden gehad hebben, 21 augustus 1914, in Nederland is rond 13:16 een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het verschijnsel wordt door veel wetenschappers internationaal bestudeerd, ondanks de oorlog die er is uitgebroken. En als laatste, 21 augustus 1930. De Vieringermeer valt droog. Het heeft een half jaar geduurd voordat er al het water uit het meer gepompt was. De Wieringermeer wordt een polder die vooral gebruikt wordt voor de landbouw. Nou, tot zover dan. We gaan nu naar een conferentie, want het is weer 12:30 geweest. En het is Ronald Goedemond. Goedemond, het is misschien niet zo bekend, maar op de sociale media is hij wel terug te vinden. De tuinen, en het gaat over een winkel.
1: Kijk. Soms loop je rond met die donkere wolk in je buik. En dan weet je niet waar je naartoe moet. En dan moet je weten eigenlijk, er zijn plekken waar je naartoe kunt. Er zijn plekken die soelaas bieden, die troost bieden. Zoals daar bijvoorbeeld is de winkel.

0: En geurkaarsen voor 2,50. Moederneukers. En wat ze ook? Wat ze ook verkopen bij de tuinen zijn van die grote potten met proteïneshakes voor het opbouwen van spiermassa. What the fuck is dat nou weer? Heb je dat wel eens gezien? Wat is de doelgroep voor de tuinen, denk ik dan? Hè? Thee drinkende new age oma's die aan bodybuilding doen? What the fuck is dat nou weer? Dus, maar het eerste waar je naartoe moet in de tuinen, als je een beetje somber bent, is naar dat, je moet naar dat houten molentje gaan met al die bekers met voornamen erop. Oh, ik wil altijd een beker met Ronald erop voor een stukje zelfbevestiging. Hebben ze nooit. Ze hebben nooit een beker met Ronald. Ze hebben alle andere R-namen. Richard, Ricardo, Ricky, Raymond en zo alles. Maar ze hebben geen Ronald. En laatst was ik ergens in het land bij een de tuinen. En toen was dat houten molentje een beetje leeg. Ik denk, ik probeer het nog één keer. Ik vraag nog één keer of ze een beker met Ronald hebben. Ik zeg, mevrouw, vraag die verkoopster, mevrouw, heeft u achter nog andere bekers met andere namen? Want ik zoek een andere naam die dan die jaar hangen. Ik zeg, ja hoor, welke naam zoek je? Ik zoek een beker met Ronald. Nee, die hebben we niet. Althans, ik had me haast niet voorstellen. U kunt het zich haast niet voorstellen. Ja, oh, nou ja, god, nou, ik wil wel even kijken voor je als je wil. Ik zeg, oh, nou, dat zou geweldig zijn. Ja, als je even zou willen kijken. En als u toch gaat kijken, dan kon ik het niet laten. Ik zeg, ik heb nog drie vrienden. Die willen ook wel een beker met hun voornaam erop. Kunnen we misschien ook even kijken of die er zijn? Ja hoor, hoe heet je vrienden? Nou, zou ik zeggen. Mijn eerste vriend heet Garibaldi. Even kijken. Mijn tweede vriend is een Chinese jongen. Die heet Pio Xinzi. Even checken. En mijn derde vriend, dat wordt misschien moeilijk, want dan schrijf je met zo'n O met een streepje erdoor. Die heet Ruk. Maar kijken. Nou, en als je heel de houten molentje hebt gemold en je voelt er steeds somber tegen je buik, dan is er nog maar één plek in de tuinen waar je naartoe kunt. En dat is het paneel met erop de afbeeldingen van cd's. Met ontspanningsmuziek. Je drukt op de afbeelding, je hoort de muziek in de winkel, jongens. Oh, Ik word DJ Rainforest. Ik druk op alles. Bam, morning meditation, clouds, penguins in the mist, flam, yoga in your ass, alles. Ik druk op alles. En mijn favoriete cd, die ligt er ook echt. Die kun je morgen gaan halen bij de tuin. Mijn favoriete cd, die heet Angels of the Sea. Dat is met dolfijnengeluiden. En Angels of the Sea... Angels of the Sea is een cd van een man die in slaap is gevallen op zijn keyboard. En dolfijnen die hem wakker proberen te maken. Mijn geluiden zijn heel ontspannend om naar te luisteren. Dus dat lukt niet. En dan is het goed om te weten dat dolfijnen ook aan groepsverkrachting doen. Want je kan zeggen van groepsverkrachting wat je wil, maar je wordt daar wel wakker van. Dus ga naar de tuinen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, dan shockt dat volk niet zo door die straten.
1: Ja, tot zover dan de Ronald Goedemond. Ja. Misschien is het, vind je het leuk of vind je, nou, dan zeg je dat, vind ik te veel lawaai of geschreeuw. We gaan naar, langzamerhand naar een special toe, maar dat is een kleine inleiding. Het gaat over Dean Martin. Die is geboren in 1917 en hij gestorven op 25 december 1995. Het was een Amerikaanse zanger, acteur, komiek en televisiepresentator. Bijgenaamd de koning van de koelheid. Hij wordt beschouwd als een van de populairste artiesten van de 20e eeuw. Martin bracht door in zijn carrière samen met de komiek Jerry Lewis, aangekondigd als Martin en Lewis in 1946. Ze traden op in nachtclubs en hadden later talrijke optredens op de radio, televisie en films. Na een bitter einde van de samenwerking in 1956 begon Martin een solo carrière als artiest en acteur. Hij vestigde zich als zanger en nam talrijke hedendaagse liederen en standaards op uit het Great American Songbook. Martin werd een van de populairste acts in Las Vegas en stond bekend om zijn vriendschap met collega-artiesten Frank Sinatra en Sam Davis Jr. Nou, wat bekende nummers van hem is That's Amore, Everybody Loves Somebody en Memories Are Made of This. Nou, ik heb er een paar klaarstaan, dus laten we maar eens gaan luisteren.

Het eerste nummer van Dean Martin was uit 1964, Everybody Loves Somebody. Maar dit laatste nummer, dat kun je trouwens nauwelijks voorstellen. Dat is uit 1953. Maar ja, het is net of het niet zo heel lang geleden is. Maar dit is toch zo, de feiten spreken voor zich. We gaan naar even kijken naar de Harderwijk en Ermelo in de top 10 van de onveiligste fietsgemeenten. De gemeente Ermelo in Harderwijk behoorde tot de onveiligste fietsgemeente van Gelderland. Dat blijkt uit een analyse van Independer. Harderwijk fietst zelfs binnen de top 3. In de hele VRMG-regio zijn meer ongevallen met elektrische fietsen geregistreerd. Ook fatbikes waren vaker bij het ongeval betrokken. Omdat de nieuwe schooljaar voor de deur staat, presenteert Independer een analyse van fietsongevallen. Daarmee wil het bedrijf aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Uit de analyse van geregistreerde verkeersongevallen blijkt dat Harderwijk en Ermelo in de top 10 van de onveiligste fietsgemeenten van Gelderland staan. In de analyse is gekeken naar het aantal fietsongevallen per 10.000 inwoners. In Harderwijk, die op plek 3 staat, werd in 2025 75 fietsongevallen geregistreerd. Dat zijn er 15 per 10.000 inwoners. In Ermelo op plek 8 waren er 32 fietsongevallen. Dat zijn er 11,4 per 10.000 inwoners. Het Gelderse gemiddelde ligt dus op 10,1. Nou, tot zover dan bericht over al die ongelukken met de fietsen. We gaan naar die Martin verder, de laatste twee. We gaan ook weer naar de jaren 50. Return to me.

0: I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston, going back to Houston, Houston.
1: Hij ging terug in 1965 naar Houston. Nog weer een kort bericht. Nou ja, kort. Het komt uit Barneveld. Net geslaagd voor je rijbewijs, dan is €53,65 mooi meegenomen. Jongeren onder de 25 jaar hoeven in Barneveld niet te betalen voor de aanvraag van hun eerste autorijbewijs als zij de cursus Frisse Blik volgen. De regeling is bedoeld voor jongeren die autorijlessen volgen. Na de cursus krijgen ze een certificaat dat 1 jaar geldig is. Wie binnen dat jaar slaagt, levert het certificaat in bij de aanvraag van het rijbewijs. De gemeente rekent dan geen aanvraagkosten. De cursus draait niet alleen om fileparkeer of hellingproef. Tijdens 1 bijeenkomst gaat het juist over de alcohol en veilig deelnemen aan het verkeer. En dit jaar staan er nog 3 bijeenkomsten gepland. 31 augustus, 14 oktober en 15 december. Per keer zijn er 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de website van de gemeente Barneveld. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie mee wil doen, moet er dus op tijd bij zijn.

0: Tot zover dan de eerste uur van middag matinee. Straks naar het nieuws, de reclames en de bordenschijf ben ik terug. Ja, dat duurde toch iets korter dan ik helemaal had verwacht. Maar dat geeft niet. We gaan nog even wat anders starten. Misschien hoeft het niet meer nodig, maar oké, tot zover.
1: FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 15 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg. De vertraging is meer dan een half uur, want de spitsstrook is dicht. En meer dan een half uur is de vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Tot zo dan de botterschijf op Lou FM van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Oké. Okay. Als bewoner van Elburg ga je ongetwijfeld wel eens een keer naar de havenkade. Dan zie je boten komen en boten gaan. En dat betekent ook wel eens de botters, onder andere natuurlijk ook de gewone zeilboten. Nou, het is natuurlijk zo, als je dan met de zeilboot weggaat, dan ga je allerlei dingen bekijken. Maar Chris den Burg, dat is een Sailing Away uit 1988, die heeft het daar ook over.

Chris ten Burg is nu weggevaren met zijn mooie zeilboot, dacht ik ook. Wel, een zeilboot die ver weg is, gaan we naar heel dichtbij, want de diaconie van de Echterskerk in Elburg houdt op zaterdag 5 september een extra actiedag voor Moldavië. Via Kerk in Actie is het afgelopen jaar gekozen om extra aandacht te geven aan het project van de organisatie Betania in dat land. Moldavië is het armste land van Europa. Omdat in dat land weinig werk is te verstrekken, veel mensen naar andere landen. Vertrekken mensen naar andere landen. Zo moet het zijn. In Europa. Kinderen en bejaarden blijven achter, ligt Gert van Noral toe. Betania helpt juist deze twee groepen. De kinderen krijgen maaltijden en worden geholpen met school en huiswerk en vermaakt met sport en spel. De ouderen krijgen medische verzorging, maaltijden en een huis. In hun huis ook hulp in de huishouding. De actiedag is van 10 tot 14 uur en is in het kerkgebouw aan de Vrijheidsstraat nummer 1 in Elburg. Er zijn springkussen voor de kinderen en sminken, spelletjes en een kleurwedstrijd. Sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Een mini-restaurant voor koffie, thee met lekkere tractatie. En voor de lunch wordt er een broodje hamburger geserveerd. Naast het aantal workshops is er een tweedehands boekenmarkt waar ook LP's, CD's en DVD's worden aangeboden. En een kraam met speelgoed. Is ook muziek. Tegen een kleine vergoeding kunnen verzoeknummers worden aangevraagd. Johan Schenk vervult de wensen van bezoekers met zijn indrukwekkende repertoire aan nostalgische singeltjes. Verder is het een kraam met voortreffelijke Moldavische wijnen. Een verloting en om 14 uur wordt er geëindigd met een veiling van de ingebrachte goederen en diensten. Iedereen is dus van harte welkom. En nader inlichting kunnen worden verkregen bij Gert van Noral via gertvannoral@hotmail.com. Heel mooi, dit is een mooi iets, mooie doelstelling. We gaan naar de country. We gaan naar Alabama en ook naar Little Esther Phillips.

Mensen die ooit wel eens dansles hebben gehad en die hebben ooit wel eens de wals gedaan, maar dan met, misschien wel met Engelbert Humperdinck, met Please Release Me. Dat is, dit is ook een heel iets andere uitvoering. Misschien ook wel leuk, waarschijnlijk hoor je dat ook nooit zoveel op de radio. Goed, we gaan naar een bericht, we gaan naar Oldebroek, weer iets sportiefs. Want op zaterdag 29 augustus strijden de beste inline skaters van Nederland in de categorieën cadetten en junior B om de nationale titels. Skielerclub Oldebroek is dit jaar de trotse gastheer van het Nederlands kampioenschap NK Weg. Het belooft een spectaculaire sportdag te worden op een asfalt aan de Stauwdamsweg. De nationale jeugdtop jongens en meisjes reist eind augustus af naar Oldebroek om uit te maken wie zich aan een jaar lang Nederlands kampioen mag noemen. Na het succesvolle NK Marathon eerder dit jaar, in deze zomer, maakte de club zich nu voor op de strijd tussen de opkomende talenten. Het wedstrijdprogramma start om 10:30 met de spectaculaire one-lap sprint, waarbij pure snelheid centraal staan. Vanaf 13:00 volgt de zware puntenkoers, de tactische uitputtingsslag over 5000 meter, waar uithoudingsvermogen wordt beloond. De toegang tot het wedstrijdterrein aan de Stauwdamsweg is volledig gratis. Toeschouwers en sportliefhebbers zijn van harte welkom om de rijders aan te moedigen langs de baan. Nou, tot zover dit sportief bericht.

We gaan naar 1964, het Ademo. En vorige week draaide ik heel Paula, Paul en Paula. Hey Paula. Nou, dit lijkt er heel erg op. Misschien is het wel dezelfde melodie. Maar ik ben nog niet 100%.

Goed, dat was 1964 met Dolce Paola. In het begin van de eerste uur heb ik dus gedraaid met de Mounties. Wie is wie? Groot schandaal in onze family. 1965. Hun vertaling, maar dit is dus de originele.

kunnen wel stellen dat de Mounties ook wel heel snel waren om die vertaling te laten maken van Shame and Scandal in the Family. Deze volgende nummer is wel heel bijzonder. Ja, bijzonder. Ik dook in mijn muziekarchief, onder andere ook bij Jules de Korte. Nou weten we allemaal als luisteraar dat er een treintje rijdt tussen Kampen en Zwolle. Nog steeds zelfs. Een beetje moderne trein, maar toen de tijd natuurlijk uit de tijd van Jules de Korte. Was misschien met een ouder treintje, maar dit nummer duurt wel heel kort, net zoals het treintje. Ja, van Zwolle naar Kampen.

dag uit en de andere dag in. Zodra hij de wielen hun lied hoorde stampen, van Kampen naar Zwolle, van Zwolle naar Kampen.

0: kwam heel zacht het eind en een engeltje zei: komt u maar.
1: Dezelfde man die ooit eens een keer zong: ik zou wel eens willen weten. Ja, Gilles de Korte. We gaan weer naar een bericht. We gaan naar Ermelo. Want vanuit de Italiaanse bergen naar de Ermeloze heide. Twee kudde beschermingshonden beginnen binnenkort aan een belangrijke klus. Ze moeten de schaapskudde beschermen tegen de wolven. Maar voordat ze aan het werk kunnen, moeten ze rustig wennen. Daarom mogen andere honden voorlopig niet in deel van het gebied komen. Het tijdelijke hondenverbod geldt sinds 15 augustus. Op borden bij het afgesloten gebied staat dat honden tot en met 15 februari 2027 niet welkom zijn. Rond het bezoekerscentrum mogen honden wel gewoon komen. Stichting Schapendrift snapt dat het niet verder hondenbezitters blij is met de maatregelen. Natuurlijk is het vervelend als je je vaste loopje met je hond tijdelijk moet aanpassen. Dat begrijpen we heel goed, schrijft de stichting op Facebook. Maar dat het tijdelijk is en voor een goed doel. De twee honden van het ras Maremmano Abruzzese komen volgens de stichting rechtstreeks uit de bergen in Italië. Op de Ermeloze heide moeten ze wennen aan een nieuwe omgeving, de schaapskudde en natuurlijk hun herders. De rustige start is belangrijk, vertelde de schaapsherder Marion Derks eerder. De honden moeten straks hun werk kunnen doen zonder op iedere wandelaar met een hond te reageren. Geef hen in rust de tijd en de ruimte om te wennen aan hun nieuwe woon- en werkplaats en hun nieuwe bazen, vraagt Stichting Schapendrift. Schapendrift, tot zover dat bericht over al die tijdelijke hondenverbod. Goed, we gaan naar een special. Maar daar heb ik eerst nog even een jingle natuurlijk voor, want dat is nog ook wel leuk om dat eerst even te doen.
2: Lou FM middagmatinee met de mini special.
1: We gaan naar David Kerk, want pseudoniem voor Philip Darrell Koor, Liverpool, 12 september 1965 geboren. En 23 augustus 2013 volgens mij was het een Britse zanger. Hij was vooral bekend met de hit Dear Mrs. Appleby uit 1966. David Kerk werd in 1945 als Philip Koor geboren in Liverpool. Als tiener raakte hij erg geïnteresseerd in opera. Hij werd ontdekt in het kerkkoor van Liverpool en kreeg vervolgens een beurs om tot operazanger te worden opgeleid in Milaan. Na 2 jaar besloot Koor niet verder te gaan als operazanger, keurde terug naar Liverpool. Nou, wat gebeurde er? Hij bracht singeltjes uit en die kwamen ook in de top 40 terecht. En dat zijn onder andere Lady Jane, Dear Mrs. Appleby, I Found a Love and a Certain Misunderstanding. We gaan naar hele mooie, we gaan naar de eerste.

zijn grootste hit hoor, in 1967. Dear Mrs. Appleby en daarna, daarvoor Unchained Melody. Die kennen we volgens mij van de Righteous Brothers of de Walker Brothers. Ben ik even, ik denk de Righteous Brothers. Goed, we gaan naar een heel kort bericht, want dan kunnen we ook weer gewoon door met de laatste twee van de special. Het gaat over gisteravond, want in het Harde, bij de A28 tussen het Harde en Nunspeet, is donderdag aan het begin van de avond een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. Eén persoon raakte gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk ontstond er tijdelijk verkeershinder op de snelweg. En weer over de oorzaak van de botsing is totaal niets bekend. Nou, we zien hier een foto op de website staan van Lou Media. Nou, daar zit een behoorlijke deuk in. De hele voorfront is helemaal beschadigd, helemaal in elkaar gedrukt. Goed, we gaan naar een nummer die ook vertolkt is door de Rolling Stones. Bij David Kirk is het in 1966, Lady Jane.

De laatste twee van de special met David Carrick, Lady Jane uit 66. En net zoals Dear Mrs. Appleby, A Certain Misunderstanding ook uit 1967. We hebben een bericht met Ermelo weer, want het was ook weer uit gisteren wat er gebeurd is. Want dat is een automobilist, is donderdagochtend met zijn auto door de tuin van het kinderdagverblijf Portretjes aan de Stationsstraat in Ermelo gereden. De auto botste tegen de pui van het gebouw en kwam tegen een boom tot stilstand. Het ongeval gebeurde rond 10:10. De man reed vanaf de parkeerplaats vermoedelijk rechtdoor, terwijl hij achteruit wilde rijden. Ja, verkeerde gaspedaal, denk ik. Het gaat om een ouder automobilist, want dit is een update. Hij is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt een fout bij het bedienen van de auto de oorzaak zijn geweest. De eigenaar van het kinderdagverblijf was op dat moment aan het werk in een kamer aan de voorkant van het pand en zag de auto op het gebouw afkomen, meldt de 112-verslaggever. Op de plek waar de auto door de tuin reed waren op dat moment geen kinderen aanwezig. De Stationsstraat werd tijdelijk afgezet terwijl de politie onderzoek deed naar het ongeval. Nou, weer een ongeval met een grote deuk in de auto. Goed, we gaan naar een Nederlandstalige. En ik zou u aanraden, na aanleiding van dit nummer, wat van Ton Hans is, de radio niet uit te zetten. En waarom niet? Nou, dan luistert u maar even.

I love you, oh I love you, zoiets viel mij nooit ten deel. Maar welkom zo de Hannes op, of hoe kom jij zo scheel?

Ja, dat was Connie Francis met Don't Break the Heart That Loves You. Dat was uit 1962. We sluiten een beetje af, want er is nu te weinig tijd om nog meer info te geven. En dan ook nog eens muziek. Dat gaat niet helemaal meer lukken. Goed, we gaan naar 1900. Ja, welke gaan we naar? Ook naar 1900. En we kijken ook 62. Een oud nummer van de Beatles. Maar in dit geval bij David en Jonathan. Michelle.

Tot zover zijn de middagmatinee. En mijn collega Aad is al klaar, want ik hoor zijn geluiden al op de achtergrond. Studio Elburg, na de Botterschijf. Wat mij betreft nog een prettig weekend.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De langste file van dit moment staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 7 kilometer met daar zo'n 20 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht. Dan de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Langzaam rijden en stilstaan tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam ook 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: 12 minuten over de klok van 2 uur. Een hele goede middag. Ja, fijn dat je luistert naar de Loop. Op de achtergrond hoor je nog geluiden van Ben die weggaat. Ben, bedankt.
2: Ja.
1: Goed, Ben was de afgelopen 2 uur was hij hier met het programma Middagmatinee. En Erika die zorgt weer dat de koffiemachine gevuld is en dat de boel weer helemaal schoon is gemaakt. En mijn naam is Aad Withaar en ik mag hier achter de microfoon zitten om de komende 2 uur de boel aan elkaar te praten. Ja, we begonnen met de bottenschijf van deze week en die was van Dikhout. Te veel is niet genoeg. En je hebt af en toe van die Nederlandstalige nummers waarbij je denkt van, oh, misschien kan dat wel een hit worden. Niet alleen nu, maar ook voor in de toekomst. Dit is er eentje die misschien wel bij mij blijft hangen. We hebben ook Eiffel 65 gedraaid met het nummer Blue. Dabadi zong ze erachteraan. Op 21 augustus 1999 kwam deze plaat op de bovenste plaats van de top 40 terecht. En bleef er 5 weken staan. Nou, ik heb er een aantal op de verjaardagskalender staan van deze week, van vandaag. En die zijn alle 3, zijn die op deze datum geboren en allemaal overleden. En we beginnen met het nummer van Kenny Rogers. Hij is geboren op 21 augustus 1938 en overleed op 20 maart in het jaar 2020. Dat was de verkeerde. Dit is Kenny.

Oh, Islands in the Stream van Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Ja, ik moet je nog gaan vertellen waar we het over gaan hebben in deze uitzending. Want het heet Studio Elburg, dat is actualiteiten, politiek en dat soort dingen. Nou, de politiek, ja, die mensen zitten allemaal met hun beentjes omhoog na te denken wat ze het komend jaar allemaal weer gaan verzinnen. We gaan het deze uitzending hebben over een motorrijder in Zwolle die een beetje te hard reed. Nou, een beetje te hard, wel heel veel beetjes te hard. Jan Modaal die in Elburg geen woning kan kopen, lezen we op de website van de Stentor. De Veluwse fietsdagen, een opschoonactie in Nunspeet over fietsen die in de weg staan. De oostelijke rondweg die dichtgaat. En een verkrachtingszaak lazen in de Stentor die na 33 jaar is opgelost. En natuurlijk ook het volgende uur gaan we aandacht besteden aan het Berend Elzeman toernooi. Wordt gehouden op het terrein van VSO 61 in Oosterwolde. En de Veluwe Cup. Ik ben afgelopen woensdag nog wezen kijken. Ja, heb je op X dat verslag gezien? Zie je die mooie foto van het doelpunt? Ja, die foto heb ik gemaakt. Die heeft ze net geplaatst. Vond ik toch wel leuk hoor. Ook bewijs dat ik er was. Dus de Veluwe Cup. Ja, welke club staat er bovenaan? Ik ga het je zo meteen vertellen. En ook het programma van morgen. En morgen mag ik er ook weer naartoe. Mag ik het zelfs presenteren. We hadden nog iemand op de verjaardagskalender staan. Dominic Grant. Je weet wel, die man met die grote... Ja, wilde haren. Ik had altijd het idee dat er een leeuw op tv kwam. Hij was geboren op 21 augustus 1949 en overleed op 18 november in het jaar 2020. We gaan luisteren naar The Guys and Doll and There's a Whole Lot of Loving.

Everly Brothers. En een van die Everly Brothers, namelijk Don Everly, die overleed op 21 augustus 2021. En dat is vandaag precies 5 jaar geleden. En daarom draaide dit nummer On the Wings of a Nightingale. Het nummer kwam trouwens uit 1984. Ik las op internet, nog even een berichtje. 600.000 Nederlandse automobilisten kunnen straks voor de APK zakken nog voordat hun auto op de brug is gezet. En niet vanwege versleten remmen of een kapotte uitlaat, maar vanwege laksheid van de bestuurder. RDW wil auto's met een openstaande terugroepactie voortaan laten zakken voor de APK. Sinds 2020 riepen de fabrikanten 2,1 miljoen Nederlandse auto's terug vanwege veiligheidskritische gebreken. En daarvan zijn er 600.000 stuks nog altijd niet naar de dealer geweest. Alleen vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een terugroepbrief, maar ongeveer een derde gaf daaraan geen gehoor. Bijzonder even aan het plan is dat een auto niet meer afgekeurd zou worden om een eigen technische staart, maar om een mogelijk gebrek dat de fabrikant al kende. De keuring zou eigenlijk een formaliteit moeten worden, want het digitale terugroepregister zou vooraf al bepalen of een auto wel of niet door mag. RDW-directrice Jantina Woudstra benadrukt dat het bij die veiligheidsrecalls niet gaat om een los onderdeeltje in het interieur, maar om een mankement die de verkeersveiligheid kan raken.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Hoenderloo heb je al met al 20 minuten vertraging. Richting Amsterdam op de A1 sta je bij Hoevelaken 10 minuten vast. Het is ook druk op de A50 door de afgesloten spitsstroken tussen Arnhem en Apeldoorn. In beide richtingen is de vertraging 10 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je 10 minuten in de file tussen Elden en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: En wij kijken even naar het weerbericht. Fikse zomerbuien trekken vanaf de kust over het land. Plaatselijk zit er onweer bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Vanavond trekken de buien in het oosten weg. Aan de kust ontstaan opnieuw buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. De noordenwind neemt af in kracht. Morgen begint met veel buien. Tegen de middag wordt het droger. Het wordt dan een graad of 19. De dagen erna schijnt de zon wat vaker. Is het warmer en droog. En zondag wordt het maximaal 20 graden. Straks gaan we naar het weer kijken verderop in de week.
2: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elburg.

your body, baby, do that conga. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en conga. Pak het nog even een bericht van de website van de Stentor. Wonen in Elburg is nog altijd zo duur dat je met een modaal salaris nog steeds niet tussenkomt. Landelijk zijn er nog maar 1000 huizen betaalbaar genoeg. Van de 74 woningen die in Elburg op de verkoopsite Funda staan, heeft er geen enkele een vraagprijs onder de 213.500 euro. En dat blijkt uit cijfers van adviesketen De Hypotheker. Jazeker, dat is het bedrag dat je ongeveer neer kunt tellen met een bruto inkomen van 48.000 euro per jaar. Dat betekent dat je alleen maar kans maakt met één salaris als je eigen geld kan inbrengen. Bijvoorbeeld in de vorm van erfenis, overwaarde of dat je flink hebt gespaard. Met twee modale inkomens van bij elkaar 88.000 euro bruto kom je al een heel stuk verder. Op dat moment vallen er 27 woningen binnen dat budget. Dat wil zeggen met een vraagprijs onder de 406.000 euro. En ook aan de andere kant van de gemeentegrens kun je terecht. In de buurgemeente staan in totaal 97 woningen te koop, waarmee je met twee modale inkomens genoeg hypotheek kunt krijgen. In Nederland als geheel staan er iets meer dan 1000 woningen te koop waar je met een modaal inkomen genoeg voor kunt lenen. Een jaar geleden waren dat er nog 1500. Opvallend, want het totale huizenaanbod is juist groter dan een jaar geleden. En bovendien bestaat het extra aanbod voor een deel uit voormalige huurwoningen

afgelopen jaar minder hard gestegen, namelijk met zo'n 3%. We gaan verder met Kate Bush uit 1980, Babushka.

pak het zo van een blik maar. Ja. Ja, gelukkig hier niet in de studio, want Erik heeft net alles heel keurig opgeruimd hier. Alles weer gepoetst, de koffieautomaat weer gevuld, daar zijn we altijd heel dankbaar voor. Ja, ik heb nog een berichtje voor je van een motorrijder, een jonge motorrijder. En die reed woensdagmiddag wel heel enthousiast over de A28 bij Zwolle. Op een weg waar 80 km per uur is toegestaan, reed hij met een gecorrigeerde snelheid van 181 km per uur. De bestuurder had zijn motorrijbewijs pas 5 maanden en dat rijbewijs, dat kon hij direct weer inleveren. De politie heeft proces verbaal opgemaakt en doet ook daarnaast melding bij het CBR. Zal hij toch voorlopig de trein moeten pakken? Die zijn de Pasadena's en Riding on a Train.

zij erin gaan praten, dan kan ik dat net zo goed doen. Vind je ook niet? Always look on the bright side of life van Monty Python. Ja, hou je mond mee dicht, joh. Ik heb het wel gehoord, hoor. Daarvoor hoorde je een nummer van de Pasadena's, Riding on a Train. We hebben Lou-luisteraars hebben allemaal zo hun hobby's. En volgens mij is er eentje die woont in Nijkerk, heet Johan de Reuven, die heeft als hobby treinen. Nou, speciaal was dat nummer dan voor jou, Johan. Wil je eens een keertje een berichtje sturen naar de studio? Zeg van, nou, ik wil wat melden. Je mag het ook inspreken. Kan het naar 06 20 55 03 83. Ik zeg 06 20 55 03 83. Ga gewoon een berichtje typen, maar je kan ook gewoon even een berichtje inspreken. Dan kan ik dat afluisteren. En misschien wel als je een verzoekje voor iemand wil draaien, dan draai ik dat gewoon. Misschien, als er leuk plaatjes wat je aanvraagt. Of misschien mag ik wel een plaatje voor je gaan uitzoeken daarvoor. Dus over een poosje, hè, gaat WhatsApp die gaat gebruik maken van zogenaamde gebruikersnamen. En dan hoef je geen telefoonnummer meer in te toetsen. Dan toets je gewoon in Lou Studio. En dan kom je ook gewoon bij ons binnen. Makkelijk wordt dat toch. Het wordt steeds makkelijker in het leven. Tegenwoordig hoef je niet meer na te denken. Als je iets wil weten, dan druk je op je telefoon en zeg je, hey ChatGPT, kan je me ook vertellen? Nou, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je het antwoord op het scherm. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Ik snap er ook helemaal niks van hoe het werkt, maar ik maak er ook veel gebruik van, hoor. Ik heb nog een berichtje en ook een heel opmerkelijk bericht. Het heeft ook best wel met techniek te maken. 33 jaar na dato heeft de politie een verdachte opgepakt voor een zeer gewelddadige verkrachtingszaak in Apeldoorn. Het gaat om een nu 53-jarige inwoner van de gemeente Apeldoorn en hij zit vast. De politie kwam de man op het spoor via een DNA-onderzoek. Dat levert in eerste instantie nog geen resultaat op. Na een verwantschapsonderzoek lukte dat alsnog. In zo'n geval wordt gezocht naar DNA van familieleden dat is opgeslagen in een databank. Die sporen hebben de politie geleid naar de inmiddels 53-jarige verdachte. Hij is dinsdagmiddag opgepakt, zo meldde de politie. Na zijn aanhouding is bij hem een DNA-monster afgenomen en volgens de politie leverde dat een 100% match op met een DNA-spoor. Op 12 augustus 1993 drong een destijds 20-jarige man een woning binnen aan het Raadsherenveld in de wijk De Maten in Apeldoorn. Hij had een nylon kous over zijn hoofd getrokken en stond plotseling in de woonkamer. Hij was gewapend met een mes. De man vroeg de bewoonster om geld. Daarna werd ze bedreigd en verkracht. In de woning zijn bloedsporen aangetroffen, vermoedelijk van de dader. De politie zette direct een team van 11 rechercheurs op het onderzoek. Dat leidde niet tot een aanhouding. De zaak werd vervolgens een zogenaamde cold case. Dan zoeken de politie en het Openbaar Ministerie bij nieuwe informatie naar de doorbraak. Die doorbraak is het nu. De man zit vast. De rechtercommissaris beslist vandaag of hij 2 weken langer in voorarrest blijft. Het slachtoffer is de afgelopen week op de hoogte gebracht door de politie. De vrouw wil anoniem blijven. Haar naam is wel bekend bij de redactie van de Stentor. En het is een zaak, nadat een zaak na 33 jaar wordt opgelost, is heel bijzonder, zegt ze. Nou, dat mogen we zeker wel zeggen.

Cher en de Shoop Shoop Song uit het jaar 1991. Ja, we gaan weer eind breien aan dit uur van Studio Elburg. Het eerste van de twee. We zijn al bezig je weekend een beetje aan het inluiden. Of misschien wel je vakantie aan het uitluiden. Volgend uur gaan we het hebben over fietsen. Een opschoonactie van fietsen in Nunspeet. Nee, ze gaan je fiets niet poetsen. Nee, als die verkeerd geparkeerd staat, dan halen ze hem weg. Maar ook over de Veluwse fietsdagen en de rondweg, de oostelijke rondweg in Elburg, die volgende week dicht gaat voor een stukje. En wanneer dat is, dat vertel ik je straks. En natuurlijk ook voetbal over het Berend Elseman toernooi en de Veluwe Cup. Ook nog een heleboel mooie muziek het volgende uur klaarstaan. We gaan eruit met een instrumentale van Jethro Tull, getiteld Bourré. En als je dat filmpje kent waar hij, dan staat hij op één been met zijn been zo, net zoals zo'n vogel met zijn tegen zijn andere been aan, staat hij op zijn blokfluit, op zijn dwarsfluit te spelen. Tot straks na het nieuws weer, verkeersinformatie en de reclame van 3 uur.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Verderop heb je ook vertraging op de A1 en richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken sta je ook 10 minuten vast. De A12 heb je een kwartier vertraging van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Heeft te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar sta je ook in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is het druk voor knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. Net als op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Jermaine Jackson en Pia Zadora en When the Rain Begins to Fall. Nou, we hebben nu al wel even een beetje genoeg regen gehad. Nu het weekend hopelijk een beetje droog. Morgenmiddag voetbal natuurlijk, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. We gaan het ook hebben over de Veluwse fietsdagen. 3 startplekken ergens op de Veluwe waar je kan starten. Hele mooie routes, daar ga ik je straks meer over vertellen. Ook over de opschoonactie van fietsen in Nunspeet. De Oostelijke Rondweg die dicht gaat. Daar moet je wel even rekening mee houden, anders moet je een eind omrijden. En natuurlijk wat ik al vertelde, het Berend Elsman toernooi en de Veluwe Cup.

Oh, de Backstreet Boys en I Want It That Way. Ja, tegenwoordig heb je weer hele andere boybands en het K-pop. En er was ook zo'n jongetje die heeft dat zo'n liedje gemaakt van Baby Shark. Ken je dat liedje? Nou, als je een kinder hebt of kleinkinderen hebt, van een paar jaar geleden was het een enorme hit. Het is het filmpje wat het meeste is bekeken ooit op social media. Het nummer van Baby Shark. En die jongen die is nu ongeveer 10 jaar ouder geworden. Die heeft nu ook een keer weer een liedje uitgebracht. Maar ik ga dat niet draaien, die muziek hoor. Nee. Wees maar niet bang. Trouwens, maandagmorgen hoop ik hier weer achter de microfoon te zitten. En dan zitten we in het ritme van de 60s en de 70s. Hè. Nu de 80s en de 90s. Dan draaien we altijd dat soort muziek op de middag. En maandagmorgen mag ik tussen 9 en 11 weer de muziek draaien uit de jaren 60 en 70. Ik heb nog een berichtje over de Veluwse fietsdagen. Er zijn 3 routes. Van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september zijn de VVV's van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten gezamenlijke gastheren van de Veluwse fietsdagen. Deelnemers kunnen elke dag starten op 3 locaties. De poort van de Veluwe in Nunspeet, de Veluwe poort in Harderwijk en sportcentrum Zanderij in Ermelo. Starten kan alle dagen tussen 9 en 1 uur. Routes voeren door bossen langs de randmeer over heidevelden en door de Hanzesteden en Veluwse dorpen. Onderweg zijn er terrassen, bezienswaardigheden en tussenstops bij ondernemers langs de route. Deelnemers bepalen zelf hoeveel dagen ze willen fietsen en waar ze willen vertrekken. De route vanuit Ermelo is 45 kilometer lang en gaat door Ermelo en Putten. Wie in Harderwijk start, fietst 53 kilometer door het buitengebied en de Veluwse bossen. In Nunspeet starten kan voor een route van 53 kilometer langs onder meer het Veluwemeer en de omgeving van Elburg en Oldebroek. Deelname kost €6,50 per persoon per dag. Wie alle 3 de dagen wil fietsen, kan een paspartout kopen voor €15. Reserveren is niet nodig. De tickets zijn verkrijgbaar bij de startlocaties.

DZN en Pearly Dum Dum Dum. Ja, ik had net een verhaaltje voorgelezen over de Veluwse fietsdagen die in september worden gehouden. Nou, wil je daaraan meedoen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je je fiets, als je in Nunspeet bent, in ieder geval op de juiste plek gaat stallen. Want de gemeente Nunspeet houdt weer een opschoondag bij het station. Opschoonactie is het zelfs. Fietsen en bromfietsen die buiten de stalling staan, worden erbij verwijderd. Volgens de gemeente moeten fietsen in de stalling staan, zodat de paden toegankelijk blijven. De actie is gericht op fietsen en bromfietsen die buiten de daarvoor bestemde plekken bij het station zijn neergezet. Verwijderde fietsen kunnen worden opgehaald bij de Industrieweg 24 in Nunspeet aan de achterzijde van het voormalige Shimano gebouw. Ja, het blijft in de fietsen wat dat betreft, hè. Wie zijn of haar fiets verwijderde fiets dan wil ophalen, moet wel €25 betalen. Dat ophalen kan op donderdag 27 augustus tussen 1 en 4 en op zaterdag 29 augustus tussen 9 en 12. Nou, ja, ik heb nog een oude fiets die ik kwijt moet. En ik denk dat ik die gewoon maar even bij het station zet. Dan ruimt de gemeente Nunspeet er in ieder geval voor me op. Gaan verder met een fietsplaatje. Dit is Kik en Op Fietsen. Straks verkeersinformatie en het weerbericht. Gaan kijken wat het weer wordt de komende dagen. Het gaat beter worden, mensen. Het gaat mooi weer worden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De vrijdagmiddagspits is alweer vroeg begonnen. Ja, we gaan even kijken naar het weer. Morgen wordt het zo'n 18 graden en het blijft droog. Lekker weer om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Zondag 19 graden, blijft het ook droog. Maar maandag dan gaat de temperatuur de lucht in naar 21 graden. Met een zonnetje staat erbij. Dinsdag wordt het 24 graden. Woensdag zelfs 27 graden, maar daar is een kans op een regen- en onweersbui. Die regen- en onweersbui ook op de donderdag. Maar dan stijgt de temperatuur op naar maar liefst 31 graden. En vrijdag dan wordt het 22 graden. En regen.

July. Ja, we gaan je nog een berichtje vertellen over het onderhoud aan de oostelijke rondweg. Want die gaat tijdelijk en gedeeltelijk dicht. Het gaat tussen de rotonde bij, ik zal maar zeggen, Weber. Hè, bij de rotonde waar je naar het Harde kan en naar het Oldenbroek kan. En de rotonde bij de brandweerkazerne. Die rotonde die gaat dicht tijdelijk. De asfaltdeklaag, wordt vervangen. Er wordt ook gewerkt aan de trottoirbanden en de bermen. Om de overlast te beperken vinden de meeste werkzaamheden 's nachts plaats. Overdag blijft de weg gewoon open en toegankelijk voor doorgaand verkeer. Elke nacht is de weg afgesloten, let op, van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Van 24 tot en met 28 augustus start dus tussen 7 uur en 16 uur, dus overdag, de werkzaamheden, het voorbereidende werk. En de eigenlijke nachtwerkzaamheden beginnen op dinsdagavond 1 september en zullen naar verwachting 4 nachten duren. In de periode wordt het wegdek gefreesd. Zij vrezen met grote vrezen. Er wordt het nieuwe asfalt aangebracht en de markering wordt weer aangelegd.

Afgelopen dinsdag en donderdag, en woensdag moet ik zeggen, is er gespeeld natuurlijk voor de Veluwe Cup. Dinsdagavond was de wedstrijd tussen OWIOS en SV het Harde. Het werd 0-1. En gisteren DSV, woensdag, DSV 61 tegen ESC. Het stond bij rust nog 2-2. Ik kwam met de rust, uiteindelijk is het 6-2 geworden voor DSV. 6-2 voor DSV. Morgen, dat is wel morgen, zaterdag 22 augustus, 12:30. De wedstrijd tussen SV het Harde en DSV 61. En om 14:30 de wedstrijd tussen OWIOS en de Elburger Sportclub. Dus ik zou zeggen, morgen weer luisteren naar Noord-Veluwe Sport. Straks nog informatie over het Berend Elseman toernooi. Maar eerst voor alle Cats fans. Ja, moet het niet vergeten, hè? Regen 1973. Hier is Maribaya.

Falco en Rock Me Amadeus. Ja, het Berend Elsman toernooi moeten we ook natuurlijk even aandacht aan besteden. Hè? Of even. ASV Dronten leidt tussenstand met 12 punten. Go Ahead Kampen, VSCO 61, WVF hebben elk 8 punten. SVI 5 en SV Epe 4 punten. Zaterdag, dat is morgen om 2 uur, weer 3 wedstrijden tegelijk. SVI speelt tegen VSO 61, ASV Dronten tegen SV Epe en de Go Ahead Kampen tegen WVF.

wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen,

Twee uur in Studio Elburg zit er alweer op. Het vliegt de tijd. Hè? Als je lekker hier zo aan zo'n mengtafel zit, leuke muziek kan draaien, berichtjes voorlezen. Garden Party van Mezzo Forte. Nou, het is misschien niet echt weer van een garden party, maar wel dingen om leuke dingen te doen. We willen morgen naar een voetbalwedstrijd gaan kijken bij Sportpark De Heugde of Sportpark Schenk. Maar wat gaan we hier doen? Bij De Loeg gaan we een uurtje slagerparaden draaien, non-stop Duits muziek. Dan zit Willem Vlieger hier tussen 5 en 8 uur met het programma Tijdloos. Ik weet niet of Dries er vanavond is. Ook Dries heeft officieel nog vakantie, maar misschien begint het bij Dries ook wel weer te kriebelen. Dat hij denkt van, ik kruip toch weer lekker eventjes in mijn thuisstudio achter de mengtafel. Gaan we lekkere muziekjes draaien. Morgenochtend om 8 uur. Ja, dan beginnen we alweer met het programma. Dat doen we samen met de Loco. Het komt vanuit de studio van de Loco. En het heet Willem wordt wakker. Ja, Willem Rietberg. Willem Rietveld, wou ik zeggen. Willem Rietberg, die presenteert dat programma. En duurt tot 10 uur. 10 uur tot 12 uur. Ook op beide zenders. Maar dan vanuit de studio van de Loe. Op Dokters Recept met Bert-Jan Dokter. En daarna schakelen we over naar Sportpark Schenk. Op het harde voor de Veluwe Cup. Tot aan de klok van 5 uur. En na 5 uur zit Willem weer achter de microfoon hier. Nou, Willem zit hier straks om 5 uur ook weer. Ik wens je een hele fijne dag toe. Mocht je morgen niet kunnen luisteren, dan hoop ik in ieder geval maandag om 9 uur weer achter de microfoon te zitten voor de nieuwe Studio Elburg. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend toe.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is in het midden van het land onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen heb je eerst een kwartier vertraging. Verderop sta je nog 10 minuten vast voor de afrit Hoenderloo. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Er zijn problemen op de A50 met afgesloten spitsstroken. En door de nasleep van een ongeluk staat er nog een hele lange file van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog ruim een uur. Verder is het druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de N304 sta je ook vast door de problemen op de A50. Van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen de afrit Wekerom en Otterlo. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoeld.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is op de wegen in het midden van het land vrij druk. Vooral door problemen op de A50 Apeldoorn-Arnhem. In beide richtingen zijn daar al spitsstroken dicht door problemen. Maar van Apeldoorn naar Arnhem heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Door een ongeluk is de rechter rijstrook daar dicht. Het loopt ook vast op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo. Vertraging is daar 20 minuten. En op de A12 heb je er ook last van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg sta je ook 20 minuten vast. Verder is het druk op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies. En op de A1 staat file van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Hoenderloos sta je al met al ook 20 minuten vast. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan nog steeds behoorlijk wat files met een kwartier vertraging op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook een kwartier op onthoud. Het heeft te maken met problemen op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn zijn de spitsstroken dicht. En van Apeldoorn naar Arnhem was ook een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je hebt tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen nog een half uur tijdverlies. Verder sta je een kwartier in de file op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

hele goede middag en welkom bij Tijdloos. En begonnen met de ladderschijf van deze week. Maar dan van het jaar 1976. Ik las vanmiddag die tipperaden. Ja, nou, dat heb ik weer. Erasmo Carlos met Casaca Mechanica. Ja, een man afkomstig uit Brazilië. Hij is niet meer onderhands. Nee, want vier jaar geleden is hij overleden. En, maar ja, hij was een hele beroemde Braziliaanse zanger. Erasmo Carlos. En dus de alarmschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Casaca Mechanica. Oké, ja, wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, dan is het vandaag 21 augustus. Willem, dat heb je helemaal perfect. De eerste werkweek van mij zit er al weer op, dus wat daar gaat. Ik was al blij dat vanmiddag kwart voor twee was. Dat ik zeg van ja, nou ga ik de broek aantrekken. Dan ga ik, ik trek mijn korte broek weer aan. Ik ga lekker richting de herde. Dus ja, dat mag ik wat dat gaat. Ja, de eerste week, nou ja, viel mee. Dus mij afruid heb. Gewoon lekker muziek eruit. Die betrekking op de datum van vandaag. En alle andere muziek is gewoon, zoals je gewend bent, tijdloos. En na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met Circle.

Ja, afkomstig van het laatste album wat Elvis Presley in zijn leven maakte. Moody Blue, I Still... Nee, She Thinks I Still Care. Ik vind het verschrikkelijk mooi plaat, ja. Een plaat die ik van de week al enkele keren heb gedraaid. En ik had hem altijd wel van... God, hoe heet die? Heet die To Cry To Me van... ja, ik kan er weer niet op de duur komen. Maar maakt niet uit. Die draai heb ik wel vaak gedraaid. Cry To Me. Maar dit is het origineel van Solomon Burke. Cry To Me. Peter and Gordon, ja. Yeah.

Alan Vannon, het volkslied van het eiland Man, waar de Bee Gees zijn geboren. Tenminste, de familie Gibb is daar geboren op het eiland en Man. En toen zijn ze verhuisd naar Manchester. Maar Alan Vannon, ja, dat is dus... Maar Robin Gibb die heeft er een single van gemaakt in het jaar 1998. En als je denkt van die melodie, komen we bekend voor. Dat kan kloppen, want BZN die heeft er vorig jaar, of was dat dit jaar nogal? In ieder geval de laatste single van BZN was op de melodie van Alan Vannon. Ja, ga naar... wie is dat? Jan Fogerty, ja. The Heart of Stone.

0: vroeger.
1: Die tijd van vroeger. Wat een muziek.
0: De onvergetelijke superhits.
1: Uit de 50s, 60s en 70s. Tijdloos. Met Willem Vlieger.

Oh, heerlijk. When the Stars Begin to Fall. Ja, de trots van Australië. Ja, de Seekers. Hebben ze toch echt gewoon hele mooie muziek gemaakt. Ik meen het serieus. Wat gaan we lekker doen? Nou, we kunnen wel een klein beetje in de melodie blijven van de Seekers. Ja, laten we dat doen. The Weavers on the Top of Old Smokey.

Als u denkt, die plaat wil ik wel eens horen, laat dan wat van u horen en bel 0525 68 18 99.

Will the Circle Be Unbroken? Dit keer in uitvoering van Jerry Lee Lewis. Ricky Nelson neemt op 21 augustus 1958 de Baker Knight compositie Lonesome Town op. De single heeft een dubbele A-kant. Lonesome Town haalt op 1 december 1958 de 7e plaats. I Got a Feeling, dus de B-kant, bereikt de 10e plaats in de Billboard Top 100. Lonesome Town.

David Garrick. Ja, vanmiddag kwam die ook al. David Garrick kwam ook al langs tussen 12:30 en 2:00 bij Ben. Ja. Maar ja, Fred. Ik dacht, nee, ik weet niet of ze Ben ze allemaal heeft verdraaid of deze platen verdraaid. Ik weet

Niet wat ik hoorde, dat in ieder geval. Out of Our Heads van de Rolling Stones verdrinkt op 21 augustus 1965. De Beatles, 6 van de top van de Amerikaanse albumhitparade. Na 3 weken wordt de eerste plaats overgenomen door de soundtrack van The Beatles, de Beatlefilm Help. In Amerika is een andere versie van Out of Our Heads uitgebracht dan in Europa. Ja, zo'n Mercy, The Last Time staat erop. That's How Strong My Love Is. En ik heb gekozen voor Cry To Me staat er ook op. Die hele mooie die ik net draaide in de uitvoering van, wie was het, Solomon Burke, het origineel. Maar die van de Rolling Stones, die is ook heel erg mooi. Ik heb uitgekozen van die LP Out Of Our Heads. Under Assistant, the West Coast Promotion Man. Die zijn de Rolling Stones.

Ja, het is live opgenomen. The winner takes it all, oftewel de winnaar krijgt de macht. Dit was de Nederlandse cast van de musical Mamma Mia. En die stond op 21 augustus 2004 nummer 1 in de Nederlandse LP top 50. Bleef daar 3 weken staan. Ik heb het twee keer geloof ik dat ik gezien het musical Mamma Mia. Ja, ik vond het heel erg mooi, maar ik had liever gewoon een Engelstalige uitvoering. Maar ja, vooruit hup. De laatste plaat die je gedraaid is van Paul Simon. Diamonds on the Souls of Jews. Ik zou zeggen dat na de klok van 6 uur, dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cats for Africa keuzeplaat van Verelke. Welke dat is? Ja, single uit het jaar 1972. Awa, awa.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000 omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je door de afgesloten spitsstrook nog wel een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Op de A12 loopt het daar ook vast van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, dit is echt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esterbeerde van de Cats Forever Facebook site met 2300 leden, dat is ongeveer. Marcel zal straks wel precies zeggen, want die weet het nog precies. Die heeft een heel boekwerk, heeft, die houdt hij alles bij en dan, ja, dan weet hij dat precies hoeveel leden er zijn. Maar in ieder geval, hij zocht vandaag uit Let's Dance, een single die de Cats in het jaar 1972 uitbrachten. En het werd een grote hit voor de Cats. Maar het werd geen nummer 1 hit. Nee, dat niet. Want de single kwam tot nummer 2 in de top 40. Ja, nummer 2. En bleef daar maar liefst 18 weken staan. Ook in België werd het een grote hit. Want ook daar kwam het tot nummer 2. En bleef daar 14 weken staan in de BRT top 30. En in de Ultra top 30. Ja, BRT en Ultra top 30. Maar in ieder geval in Nederlands top 40 kwam het tot nummer 2. En 18 weken genoteerd staan. En toen het eind geschreven door de liedzanger van de Cats, Piet Veerman. En de single die stond op de LP Signed by the Cats. En ja, Piet Veerman die had heel wat geschreven op die LP. Trying to Explain, Conclusions, Let's Dance, Come on Girl. Ja, en dan nog Dreams, die hele lange van 6 minuten 35. Ja. Maar Kees Veerman die heeft ook nog enkele platen geschreven op die dingen. En ook natuurlijk Arnold Muren en Jaap Schilder. Dus dan heb je bijna de hele Cats, alleen de drummer niet, Theo, nee. Maar Trying to Explain. Die staat dus ook op die LP, Sign by the Cats. Maar ik heb dit keer een live uitvoering gedaan van die LP uit het jaar 1975. Was dat goed? Volgens mij wel. In ieder geval Trying to Explain live.

Trying to Explain van de Cats, afkomstig van het live album. Niet 75, nee, 85 of 84. Ja, en Marcel die reageerde en zegt, nou Willem, we hebben er nog 20 nieuwe leden voor nodig, willen we de 23.000 halen. En ik zei, dan moet dat vanavond toch kunnen. Dus mensen die luisteren en die zeggen van, jongens, van de Cats Forever, is er een Facebook-site? Er is de Facebook-site van de Cats, Cats Forever. En degene die de 23.000ste lid is, of is geworden, die krijgt een cd van de Cats aangeboden door Marcel van Es, de beheerder van de Facebook-site. Dus word gewoon lid van Cats Forever en wie weet wint hij wel een cd van de Cats. En Marcel leert er heel veel, ja. Ook Plater is echt van, oh jongens, wat mooi. Maar we hadden het net over die plaat van de Cats. En ja, die werd geen nummer 1. Nee, Let's Dance werd geen nummer 1, want het waren twee bands, of nee, één duo, Maus en Meniel, en een band uit Nederland die de Cats dwars zaten. En dit was de allereerste nummer 1 hit voor Earth and Fire. Die zat de Cats een klein beetje dwars met Memories.

0: Uit het grote assortiment muziek kiest Willem Vlieger de beste tijdloze hits. Dit is Tijdloos op Blue FM.
1: Tom lived for all he could give, and he stood by his father.

met Tam Tam Turnaround. En die staat op de op een LP die in Engeland is uitgebracht. Top of the Pops volume 18. En die werd uitgebracht in het jaar 1971. En in dat jaar, maar dan op 21 augustus, kwam deze plaat nummer 1 te staan in de LP top 50 of 100 die ze hebben in Engeland. En ja, er was zo'n River Deep Mountain High stond erop. Me and You and a Dog Named Boo en Chirp Chirp Cheep Cheep Coco van The Sweet, Black and White. Ja, en dan Tom Tom Turnaround en dan van meer platen. Ja, van T-Rex staat er een plaat op. Dus dat gaat wel een mooie LP. Maar toen ik ze 1971 zei, dat moet Tom Tom Turnaround zijn. Want dat was een hele grote hit in Engeland. Ja, in het jaar 1971. Jim Dale presenteerde op 21 augustus 1965 een zomersaflevering van het televisieprogramma Thank Your Lucky Stars. Hij laat opnames zien van Frank Ifield, The Birds, Elmer Coogan, The Walker Brothers, Eddie Hodges en nog meer, ja. Ik heb twee gekozen, Elmer Coogan. En we beginnen met The Walker Brothers met Stay With Me Baby.

Ja, Elmer Googan met Tell Him. En heeft u het nieuws nog gehoord dat spelers van Argentinië zijn geschorst en weet ik veel wat. En de Argentijnse bond heeft een beste boete gehad. Nou, ze kunnen mij niet genoeg krijgen, want ik heb het nog even teruggekeken. Ook de finale van 2014 heb ik nog even teruggekeken. Het zijn gewoon een stelletje hufters met ze trappen en weet ik veel wat. En ja, voetballen kunnen ze niet, dat blijkt wel. Ja, ze zijn wel een keer, twee keer wereldkampioen geworden, maar ja, vraag niet hoe. Ja, makkelijk zat. Ik zat hier aan te denken. Judy Covington. Don't cry for me, Argentina.

I Did Everything van David Bowie. En deze single komt op 21 augustus 1966 binnen in de radio London Fab 40. De single bereikt de 16e plaats. De Fab 40 is een hitparade die door de jockeys van deze Engelse zeezender wordt samengesteld. I dig everything en de B-kant I'm not losing sleep heeft David Bowie op 5 juli 1966 in de Pye Studios in Londen opgenomen. Tony Hatch is de producer. Hij is niet te spreken over The Bust, de band van David Bowie. Tony Hatch vervangt hen door studiomuzikanten. Omdat ook deze derde single die Pye binnen een half jaar van David Bowie heeft uitgebracht niet verkoopt, ontbindt de platenmaatschappij zijn contract. Na een paar maanden vindt David Bowie onderdak bij Deram Records. En tussen 21 augustus en 13 november 1966 staan David Bowie en The Bust 11 zondagmiddag van 3 tot 6 in de Mark Clubs in de Londense wijk Soho. En ja, de bus, ja, er staan iets. Ja, dat hoef je niet bekend te maken, want die kent toch niemand. Makkelijk zat. We gaan naar een LP. Sleepless in Seattle en de soundtrack. En die soundtrack die komt nummer 1 te staan in Amerika. De soundtrack van de film dus. Sleepless in Seattle. In het jaar 1993 en allemaal op 21 augustus. En ik heb eruit gekozen voor Nat King Cole met Stardust.

Olly Martin met Monica. En dan slaat we op een volgende bericht. Want Veronica van Veronica komt op 21 augustus 1971 binnen. Op nummer 21 in de Nederlandse top 40. Deze single van de Veronica personeel met zang van Rob Hout is uitgebracht bij Delta Records. Veronica is spontaan ontstaan als Rob Hout met enkele collega's rechtstreeks vanaf het zendschip de Noordernij op de Noordzee op zondag 1 augustus 1971 van 2 tot 5 uur 's middags het programma Sangria presenteert. Als zij de single Monica van de West-Duitse zanger Olly Martin draaien, begint Rob Hout spontaan te zingen. U moet wat doen. Het is voor Veronica. De zeezender is sinds 31 juli 1971 bezig met de actie Veronica blijft, als u dat wilt. Het radiostation wordt in zijn voortbestaan bedreigd na de aanslag op de Mabel 2, het zendschip van Radio Noordzee Internationaal op 15 mei 1971. Stan Haag maakt de Nederlandse tekst. Monica wordt Veronica. Op de B-kant staan jingles van de Radio Veronica die door de discjockeys Tom Collins aan elkaar worden gepraat. Robot en enkele collega's zijn zelfs in het televisieprogramma Op losse groeven van de Tros te zien. Veronica van Veronica bereikt op 4 september 1971 de 13e plaats in de Nederlandse top 40. En Monica, het origineel van Olly Martin, die blijft op 25 steken op 21 augustus 1971. Maar Olly Martin, had hij niet met Monica een heel groot succes dat hij zo heel lang in de bovenste 20 heeft gestaan van de top 40? Staat me iets van bij dat Billy Vera dat record toen verbroken heeft. Maar ik kan er staat me iets van bij, maar ik weet het niet zeker. Maar Veronica van Veronica. Dan maar voor de tweede keer. Maar dan de Nederlandstalige uitvoering.

End of the Line van de Traveling Wilburys. Hey Jula van Maus en O'Neill, kom op 21 augustus 1971 op nummer 38 binnen in de Nederlandse top 40. En het is de debuutsingle van Maus en O'Neill. Ja, zelf solo hadden ze niet zoveel succes, Willem Duin en Sjoutje van Spijker. Maar ja, ze hebben samen een duo van gemaakt en 3 jaar lang hadden ze hele grote hits. Dit was hun eerste Hey Jula.

You Love. De debuutsingle van Mouse en McNeil. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 7 uur zijn we lekker bij u terug. En dan hebben we weer het laatste uur van Tijdloos. Ja, want daarna was alles weer los met Dries Smit. We gaan eruit met Ken Top. The Legion's Last Patrol.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Rock of Ages. Met Vessel Goodman in de overal en natuurlijk het koor van Bill en Gloria Gator. Ja, heerlijk. En dat vind ik altijd zo mooi, want het is, Vessel Goodman is dan, ja, die was getrouwd. En samen met haar man en haar mans, twee van haar, haar echtgenoot broers, die gingen mee met de Happy Goodmans. En die hadden succes in Amerika, dus hebben daar een aantal enkele prijzen gewonnen met met gospelmuziek, laat ik zo stellen. Maar vind ik zo mooi, want als je dan die videoclip ziet, als zij had bij de videoclip van Rock of Ages, heeft ze dan een blauwe jurk aan, of hoe noem je dat. Maar dan heeft haar echtgenoot, die heeft dus een blauwe blouse bij zijn pak opstaan. Dat is altijd dat ik dan filmpjes zie van Vessel Goodman en haar echtgenoot. Als zij een paarse blouse aan heeft, dan heeft hij ook een gekleurde, zo'n kleur blouse aan. Dat vind ik altijd zo mooi. De echtgenoot die zoekt gewoon echt de kleerheid voor haar. Of de echtgenoot zoekt gewoon de kleerheid voor haar echtgenoot. En dat vind ik altijd zo mooi. Letterlijk, dan kijk ik dan naar en dan denk ik, Vestel heeft de kleding weer uitgezocht voor haar echtgenoot. Maar ja, in ieder geval, Rock of Ages, mooi plaat. We gaan naar 1971, want op 21 augustus 1971 wordt George Jackson door een bewaker in San Quentin gevangenis in Californië neergeschoten. 3 dagen voordat hij opnieuw voor de rechter moet verschijnen. George Jackson zit in een gevangenisstraf uit van 18 jaar, omdat hij bij een roofoverval op een benzinestation maar liefst $71 heeft buitgemaakt. In de gevangenis wordt George Jackson lid van de Black Panther beweging van Malcolm X. George Jackson schrijft tijdens zijn gevangenisstraf de boeken Blood in My Eye en Soledad Brother. Bob Dylan brengt de zaak George Jackson met een single onder de aandacht van het grote publiek. Op 1 januari 1972 is George Jackson troetelschijf op Hilversum 3 en alarmschijf op Radio Veronica. De single bereikt de 12e plaats in de Nederlandse top 40 en George Jackson is slechts 29 jaar geworden. En ja, dan heb ik de plaat weer niet klaargestaan, maar dat maakt niet uit, dat lukt me wel. George Jackson van Bob Dylan.

Jerry Lee Lewis en Friends met Save the Last Dance for Me. Op 21 augustus 1976 maakt RJ Victor bekend dat de platenverkoop van Elvis Presley inmiddels de 400 miljoen is gepasseerd. En dat in 20 jaar? Ja, 21 jaar. Elvis Presley staat sinds 21 november 1955 onder contract bij RCA Victor. Ja, en 1976. Ja, ik had een LP uit het jaar 1976 van Elvis Presley. En dat is Elvis Presley, The Boulevard, Memphis, Tennessee. En ja, er staan 10 platen op die LP. Maar er staan 2 platen op dat ik zeg van, welke is nou mooier? Nee, doen ze gewoon allebei. Blue Eyes Crying in the Rain. En we beginnen met Bitter They Are, The Harder They Fall.

Blue Eyes Crying in the Rain van Elvis Presley. Cat Forever van This One kwam op 21 augustus 1982 binnen op nummer 24 in de Nederlandse top 40. Op deze single brengt de Volendamse groep in een medley een ode aan The Cats. Op kant A zingt Next One fragmenten van Let's Dance, Sure He's a Cat, Turn Around and Start Again, One Way Wind en What's the World is Coming To. En ook nog fragmenten van Be My Day en Let's Dance. Op de B-kant zingen zij delen van Why, Marianne, Lies, Time for When en Save the Last Dance for Me. Klaas Leijen, ja, die heeft voor Cats Forever heeft hij geproduceerd. Die is ook voor de echte Cats. Ja, met de vijfde plaats is Cats Forever de grootste hits voor Next One in de Nederlandse top 40. De groep bestaat in 1981 uit Piet Schilder, die zou later liedzanger worden van de Tribute to the Cats Band, Nicole Tol, Jan Sonbroek, heeft hij geen platenzaak in Volendam? Staat me iets voorbij, maar kan, ja. Ed Anthony en Willem Jonk. En ik heb gekozen voor de B-kant van Cats Forever. En als u nog lid wil worden van de Facebook-site Cats Forever. Nou, ze hebben ons bijna 23.000 leden. Als u toevallig de 23.000 bent, dan bent u een cd van de Cats. Cats Forever.

0: Ja, Bruce Springsteen, This Little Light of Mine. We gaan naar het nummer 1 van 21 augustus, maar dan van het jaar 1982. Moet je wel even de videoclip voor je in gedachten halen. Bim Bam van André van Duin, 5 weken lang nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Zijn we klaar voor jongens? Dan gaan we.
2: Ja, we zijn er klaar.
1: Ja, we zijn er
3: gezellig, hè?

En ja, Toulouse Street van de Doobie Brothers komt een jaar eerder, op 26 augustus 1972, binnen in de albumlijst van Billboard. De LP, uitgebracht bij Warner Records, bereikt de 21ste plaats. Maar ja, het is wel een hele mooie LP. Vooral deze, Doobie Brothers, Jesus is just alright.

Ja, lekker stukje muziek. Ja, lekker. De Allman Brothers met Jessica. En de Allman Brothers, ja, die LP uitgebracht, Brothers and Sisters. En voordat de LP de Billboard heeft gehaald, was het dan goud. Want 4 dagen voordat de LP de Billboard Top 100 binnenkomt, ja, is het al goud voor de Allman Brothers. Ja, en die ene plaat, Jessica, is gewoon verschrikkelijk mooi. Dat meen ik serieus. Tot aan de klok van 8 uur. Lekkere muziek die ik gewoon van de week gehoord heb, zoals deze. The Walkers met I Adore Her.

Blind. Ja, als je was naar veel radiostations luistert, dan kom je als muziek tegen. Dus van, oh, dat is een mooie plaat. En van de week kwam ik deze tegen. Joni Dillinson, Love is Blind. Ik had de eerste uur de plaat van de Seekers gedraaid. Ik dacht, nou, zou het ook niet afsluiten. We shall not be moved.

0: programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, het zit er op 3 uur lang tijd al bij uw eigen lokale omroep Elburg. Maar de programmering van de Loen nog niet, nee, want straks tussen 8 en 12 is de Hitsmitter met Dries Smit. En ook met Henk Bonen, of die moet vanavond zijn verjaardag vieren. Hij was eigenlijk gisteren jarig, dus... Maar je weet het nooit meer, denk ik. Die zou ook wel gedacht hebben van, jongens, van, ik heb deze week gewerkt, dus ik heb vrijdag een vrije dag. Ik weet het niet, je zult het gewoon merken. Maar in ieder geval, Henk, als je nog luistert, ik wens je nog... ik heb je al gefeliciteerd, maar dan doe ik het gewoon even met mijn stem. Van harte nog gefeliciteerd, Henk. Drie straks, en wat tijdloos betreft, ik ben er morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En dan natuurlijk dan weer de top 40 van 22 augustus 1976. En als je bij Dries een plaat wil vragen, bel gewoon 06-39-41-41-31. Dan krijg je Dries, of misschien wel Henk, aan de telefoon. Hey, fijne avond en tot morgen. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: Zo is dat. Zing lekker mee. Oké. Zo, goedenavond. Je luistert mee naar de hits weer op Blue FM op de vrijdagavond. Vandaag weer de 21ste van de augustusmaand. Een lekkere hits op de radio en dat begin van jouw weekend. Wat wil je nog meer, hè? Nou, Willem, nog hartstikke bedankt voor de vorige uren. Het was weer super tijdloos. En Willem is onderweg naar huis toe. En morgen is Willem weer op de radio. En dan de top 40 van 22 augustus 1976. Ja, Henk, die komt vanavond wel, Willem, hè?
1: Ja.
0: Ik had al wat neergezet hier buiten, dus... En er staat momenteel in de koelkast. Dus hij gaat zijn verjaardag vieren vanavond, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oké, wat gaan wij doen? We gaan natuurlijk lekkere hits voor je draaien. Het eerste uur lekkere nieuwe Nederlandstalige platen. Ik heb nieuwe platen binnengekregen van Henk Dissel. Ook José Zep. Jan en Zwaan. Jan Koevoet. Tino Martin met Billy Dans. Jarno Wachten met een hartstikke nieuwe plaat. Die gaan we allemaal draaien. En we beginnen met Henk Dissel.

Pompie, Pompie. Zo ging dat, ja. Nou, we gaan even een nieuwe plaat draaien van José Sepp. De liefde die blijft. Ook hartstikke nieuw, net binnengekomen hier in de studio. En nieuw op de radio. Hier is José Sepp.

De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

Ja, ja, van de LP van Jan de Flipper. Muzikanten onderweg. Ja. Ja, wat een keer leuk om te draaien hier, hè. Nou, we gaan een nieuwe plaat draaien van Jan en Zwaan. Het is een feest. Is deze plaat hartstikke nieuw van Jan en Zwaan? Ja, ja. Ze doen nog steeds mee.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Magdalena, in plaats van de George Baker Selection. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Jarno Wachter. Bachato Bailando is de plaat getiteld. Is deze plaat net binnengekomen hier. Hier is Jarno Wachter.

Ja, dat is een hele plaat, hè. You're Treated Me Wrong. Dat is een plaat van Maywood, misschien wel een beetje een onbekende plaat, maar een keer leuk om te draaien. Maywood dus, de gezusters Maywood. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Jan Koenvoet met Petra van Zundert. Alles duurt maar even, is deze plaat. Ook net binnengekomen, net binnengehaald hier. En nu op de radio. Hier is Jan en Petra.

0: hebben we niet zien, man.
1: Ook van de LP van Jan, deze. Dat is niet helemaal origineel, maar wel leuk gespeeld, hè?
2: Ja.
1: Ook nog een nieuwe plaat van Tino Martin met Billy Dans binnengekomen. Ik hoor niks geks, is deze plaat. Dan gaan we weer draaien, hier is Tino en Billy.

plaat van Randy. Wat een leuke plaat, wat een heerlijke plaat is dat, hè? Just When I Needed You Most is de plaat getiteld. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van The Wannabes met Johnny Valentino. En dat is deze plaat. Lekker Shaken is de plaat getiteld.

een plaat van Superdrum. Wat een lekkere plaat om te draaien even hier bij de Hitsmith. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Jan Witlox. Zonder jou is de plaat getiteld, is deze plaat.

0: Ja, Hold the Line was trouwens de laatste vocale plaat die we konden starten. Want we gaan er even uit voor het nieuws. En ook het weer, tenminste, als er nog nieuws is.
1: Goeie vraag als het nieuws is, ja.
0: Heb je nog vakantie?
1: Ja, nog 2 dagen.
0: 2 dagen, ja.
1: Ja, maandag hebben we geen helaas.
0: Ja, ik ga maar net zo dus.
1: Ja.
0: En dan wordt het weer beter weer, hè?
1: We
0: hebben niet te klagen, hoor.
1: Vorige week was het heel mooi weer. Deze week was het iets minder. Ja. Ik word even de schuur nog even wat aan doen, dus... Ja. Dat is nog even gelukt, maar gisteren kreeg ik nog een lekker buitje overheen. Ja. Hey, straks zijn we nog lekker weer met nog 3 uur lang sowieso.
0: Zo lekkere hits. Lekker hits. Nog 9, 8. Dus we gaan er zo even uit. Tot zo.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
4: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
3: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eigenlijk had ik nu moeten draaien van er is er een jarig. Hoera, hoera.
1: Ja, goed. Ik zeg niks. Jij zegt het. Nou, vandaag niet, maar...
0: Willem Vlieger had je ook nog gefeliciteerd. Heb je nog gehoord toen hij stopte?
1: Nee, ik heb Willem even niet gehoord, maar hij heeft wel even wat anders gedaan.
0: Oké.
1: Ja, want dat doen we meestal met de verjaardag wel, maar dat hebben we vandaag maar even gedaan.
0: Oh.
1: Ja? Ja, ik zat te twijfelen. Zullen we wat ophalen of gaan we er zitten?
0: Oh, je bent erheen gegaan.
1: We zijn er gaan zitten, ja.
0: Ja, lekker.
1: Er was nog plaats in de herberg.
0: Dus, oké.
1: Okay, ja, nee, dus vandaar, daar zijn we even geweest. Ik heb niet alles... nee, inderdaad niet. En,
0: nou, dat geeft niet. Dus maar vandaar, in ieder geval, Willem, die heeft je ook gerust.
1: Nou ja, ik heb ook voor mij op Facebook wel gezien. Voor mij zien komen.
0: Ja, je hebt heel veel felicitaties gehad, hè. Je bent gewoon een bekende...
1: Ja. Dus, ja, nee, ik wou wat anders zeggen nu, maar laat ik dat even niet doen. Nee... Nee, inderdaad. Ja. Ja, gisteren is geen verjaardag gehouden op zich, maar ja, morgenavond nog even wat we hier hadden van de familie dan. Dus, en vandaag denk ik, nou, van de week kom je toch bijna langs.
0: Ja.
1: Ach, dan zetten we even een krantje neer, dan nemen we het anders mee. Dus moet toch niet mee te slepen. Dan is hij weer goed koud.
0: Nou, die is zeker goed koud geworden, want ik heb hem gelijk in de koelkast gezet.
1: Ja, nou 4 dagen tijd, dus dat is zeker gelukt.
0: Ik heb hem niet zo koud gezet als vorige keer.
1: Nee, dat de mond eruit ploft.
0: Dan kwam het er onderuit lopen.
1: Ja, dat moet ik niet hebben. Ik heb trouwens de woensdag, hebben wij nog even 2 klokkenluidjes gedronken.
0: Oh.
1: Ja, je weet wel van de Jokkerbrok.
0: Ja, nou, wat lekker of niet?
1: Nou, wij waren, wanneer was dat? Dinsdag? Ja, in ieder geval bij een drankwinkel, laat me even zo netjes noemen.
0: Ja?
1: En die had ze daar ook in de winkel staan.
0: Oké. Okay. Ja, in ieder geval, we hebben nu vanavond een speciaal biertje van Drees.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, je wou het liever... Maar
1: nee, ik doe het even
0: prima hoor.
1: Ja, nee, dat geloof ik.
0: Ik denk dat hij bijna nog beter smaakt.
1: Oké. Okay. Ja, maar dan gaan we nog een keer proberen bij Drees zelf.
0: Dus ik denk dat hij beter smaakt.
1: Ja, dan gaan we nog een keer
0: heen. Het is zeker een aanrader hoor. Dus, dus Drees, ik weet niet als je luistert Drees, maar hij smaakt prima.
1: Nou, oké. Okay.
0: Dat boven verwachting. Ik denk, wat zou dat worden? Maar nee, dat kan hij wel.
1: Ja, daarom.
0: Dus nou, we gaan...
1: Dan gaan we ook zeker een keer bij hem zelf even testen.
0: We gaan even rustig van genieten, want hij zit in een speciaal glaasje, heeft hij Lammen hem geschonken.
1: Ja, misschien aan het eind van de avond, dat ik denk, dan nog even om af te sluiten.
0: Oh ja, dat kan nog. Ja.
1: Ik denk, laat ik even nu even rustig gaan beginnen.
0: Ja, eigenlijk moet je een begin doen, hè? Want anders dan heb je de smaak van een andere. Ja, ik ben echt een bierkenner, dat weet ik al.
1: Ja, nee, ik wou wat anders zeggen, ja, gedaan. Ja. Nee, ik ben niet zo'n drinker, zeg maar.
0: Nee, ik ook
1: zoals
0: niet.
1: Jullie.
0: Ik hou er niet zo van, maar van een ander niet. Ik vind het zelf lekker, af en toe. Hè?
1: Ja.
0: Nou, we gaan er even van genieten. We gaan even een instrumentale plaat draaien. Heb je die ook net al gehoord, deze? Nee. Die heb je niet gehoord. Nee, je hebt die ook niet. Nee, je zat bij het eten. Luister maar even.

0: heeft nog een lekker plaat, die van de Moonlight Song. Ab van de Hoorn was dat. Heb je trouwens al gepegeld een verjaardag, Henk?
1: Van mijn jong, dat wel.
0: Oh, oké.
1: Ja, ook eens. Ik heb wel gisteren wat meer gezien. Ja. Maar voor de rest niet gehouden nog gisteren. Maar de familie komt morgenavond nog even. Dus,
0: Ja. Nou, ja. Gezellig. Hè?
1: Ik heb er wel mezelf even een cadeautje toe bedacht. Dat had ik allemaal al besteld.
0: Dat was eigenlijk een beetje dat ding?
1: Nou ja, ook wel. Oh. Maar het was noodgedwongen eigenlijk wel.
0: Oh.
1: Ja, ik had een andere koffer nodig. Die andere begon kapot te gaan. Dus heb ik even gekeken. En al vorige week heb ik om ons heen gekeken. En op advies van mijn schoonzus via een bepaalde website. En dat scheelt enorm veel geld. En die zou pas vandaag binnenkomen. Gisteren stond een keer de nieuwe buurman aan de deur. En die had die woensdag al bij hem bezorgd.
0: Oh.
1: Dus ja, die is al binnen. Dus ja, dat was eigenlijk noodgedwongen. En een koffer die ik moest hebben, want die ging gewoon kapot.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus ja, die heb je nodig met je werk of zo? Of,
1: ja, ook.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat dan wel. Ja, die tafels vangen wel natuurlijk, maar...
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus, twee weken terug had ik die besteld en die kwam van de week kwam die binnen.
0: Ja, mooi ding.
1: Ja, leuk dingetje. Het was één... Ja, heel op banden, alleen FM nog even niet op de DB's.
0: Ja.
1: Nou, dan nemen we even mee hierheen. Dan zal het vanzelf goed gaan komen een keer.
0: Ik hoop dat het goed komt, ja.
1: Laten we gewoon een beetje rustig hier, op je gemak rustig kijken.
0: Ja. Martijn, die luistert mee of had ik dat...
1: Weet ik niet, hij reageert wel.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hij was druk, maar ja, het weer werkt natuurlijk deze week niet helemaal mee. Dus ja, als hij met volleybal geloof ik bezig is.
0: Ja.
1: Of wat presenteert muziek, wat doet hij daar eigenlijk?
0: Aankondigen en zo, hè?
1: Ja, dus, toch wel, ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval, ik heb een leuke plaat voor jou uitgezocht.
1: Oh, god, die komt hier.
0: Speciaal voor die koffer die je gekregen hebt.
1: Een koffer van mijn dromen, zeker.
0: Ja, hier is Steffi voor jou.

Ja, speciaal voor Henkie deze plaat, hè. Een koffer vol met dromen. En wel de nieuwe koffer van Henk, vol met dromen. Ik kreeg nog een berichtje van Dries, Drievos. Het bier is inderdaad lekker. En hoe langer de fles rijp, hoe lekker het wordt. Dus, nou, dat moet je nagaan. Dus hij heeft er wel verstand van. En wil je een plaat draaien voor alle mensen die weer moeten werken maandag? En dan moet deze plaat zijn. De werkende helden. Dan gaan we even draaien voor al die mensen die maandag weer aan de slag moeten.

0: ja.
1: Wat leuk, en de trompet erbij.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is een hoogstaartmars.
1: Ja.
2: Maar een
1: ja.
2: andere uitvoering van de Dolomiter Sextet Lins.
1: Ja, die kunnen we ook nog een keer draaien.
2: Dat is zeker mooi.
1: Ja. Ik zie dat we nog 1 minuut hebben, dus ja,
2: nou, tenminste, langer dan 1 minuut.
1: Tenminste deze uitzending, tenminste dit uur, hè? Want we gaan straks gewoon verder, ja, natuurlijk.
2: Uiteraard, gelukkig. Na tijd
1: zijn van 10 uur. Speciale uitzending vanavond, want ja, Henk is jarig geweest gisteren. Dus,
2: ja, is dat dan een speciale uitzending?
1: Ja, het is een speciale uitzending.
2: Ik had wel een lijstje van verzoekjes van Arno verwacht.
1: Ja, ja. En ook wel de felicitaties van Arno.
2: Ja, dat is een beetje jammer voor Arno.
1: Arno van die plaat wil ik graag draaien voor Henk. Ja, dat is geweest.
2: Dat is gewoon drama met die Arno.
1: Jammer.
2: Jongen, jongen, een beetje jammer, Arno.
1: We zullen straks de mailbox even in de gaten houden. Tenminste, de WhatsApp-box, moet ik zeggen. Mensen die willen bellen, ik heb momenteel de telefoon hier niet staan. Want het is een 0639 nummer 06. Dat werkt momenteel even niet. Want die heb ik morgen nodig bij Noord-Veluwe Sport.
2: Okay.
1: Hey, we gaan er even uit. 5, 4, 3, 2, 1. Tot zo.
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
5: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
4: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, liever dat nog een bord voor de kop.
1: Ja, ja, van de zakenman.
0: Heb ik dat nooit gehad, een bord voor de kop van de zakenman.
1: Nee, maar ja, wat de tekst eigenlijk, als je goed over nadenkt eigenlijk, ja.
0: Is wel een grote hit geworden, dus...
1: Ja, verbouwden wij de grond natuurlijk.
0: En heet dan Jimmy. Waarom heet die plaat nu Jimmy dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik haal het er ook niet uit.
0: Nee, hè? Dus niet, nee. Er wordt geen Jimmy gesproken in het...
1: Nou, niet wat wij zo gauw hebben kunnen ontdekken.
0: Nee.
1: Nee, geen idee eigenlijk waarom dat dan... Nee.
0: Ja.
1: Dan blijft altijd weer de vraag natuurlijk waar een bepaalde plaat een bepaalde titel krijgt.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Ja.
0: In ieder geval wel een leuke plaat. Nou, welkom terug bij het derde uur alweer van de Hitsmid. Je had net nog een bericht van...
1: Van wie? Even kijken, wie heb ik een bericht gehad?
0: De polder toch?
1: Anno.
0: Ja, die zegt van... Of die had visite of zo.
1: Ja, dat klopt. Want ik zei als hij hier nog even heen kwam, toevallig.
0: Oh.
1: Hij was net thuis. Hij kreeg zijn dochter op visite, dus...
0: Oh, nou gezellig. Ja. Ja.
1: Dus wat dat betreft... Ja, nee, dus niet. En Anno wordt natuurlijk een dagje ouder...
0: Zeker, ja, zeker.
1: Ik kan ook niet meer met bol werken. Ja, hij komt vanzelf wel een keer weer hier in de polderstudio.
0: Was toen wel gezellig dat hij kwam met Karin. Ja, was wel leuk. Ja. Nou, hij zal ongetwijfeld nog een keer komen. Ook Ronald Esling komt nog een keer langs, had hij het over. Die vanavond trouwens ook een verjaardag had hij het over. Dus,
1: de man heeft altijd wat, hè.
0: Ja.
1: Maar goed, wel gezellig als ze allemaal een keer komen natuurlijk. Ja, dan wordt de studio weer te klein natuurlijk. Ik wil hier altijd even, als je meeluistert, dan denk ik... je zit dicht in de buurt, dus dan komen ze een keer hier ook heen, hè?
0: Ja, die is ook een tijd niet geweest trouwens.
1: Nee, daarom de tijd.
0: Een tijd geleden.
1: Ja, afgelopen woensdagavond even bij de disco even op bezoek geweest.
0: Ja, okay, ik kreeg een fotostudio op. Ja.
1: Ik denk, ik hoor hem al redelijk vroeg.
0: Okay.
1: Ik had eerst een andere verplichting en... Hij had even gebeld, heb je nog plek in de herberg? Dus. Of in de Blokhut. En we zijn even weer eens kijken. Wel leuk, gezellig.
0: Gezellig, zachte gezelligheid.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, het was ook gezellig.
0: Hoi. Oké, we gaan dit uur ook weer lekkere gouden oude platen draaien natuurlijk. Hè.
1: En leuk van de Suns. We gaan zo even erin doen voor als Anno heel toevallig meeluistert.
0: Ja, die ligt daar nog klaar volgens mij. Die heb ik daar nog ergens liggen. Dus. Nou, die gaan we er even bij zoeken. We gaan dus lekker die gouden oude plaat draaien. Dit was trouwens ook van Vaniel.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja,
1: André Kit.
0: Ja.
1: Hey, André Brassuur, de Kit.
0: Ja.
1: Net even goed zeggen.
0: Dit is niet van Vaniel, maar wel een leuke plaat. Kees en Marjan, jij bent er voor mij.

0: Zo, inmiddels alweer 9 minuten over de klok van 9:30.
1: Nee, half elf, hè? Ja, ja. Ho, ho.
0: 10:30 hier, ja.
1: Ja, tijd gaat gewoon snel. Het is gewoon lekker gezellig.
0: Ja, ja.
1: Wordt lekker meegeluisterd. Arno luistert wel mee. Hij hoort alles, zegt hij.
0: Oh, dat is maar goed ook. Dan hoef je niet naar een hoortoestel te horen. Ja, ja. Je hoeft niet naar Pearl.
1: Nee, dat is voor de ogen natuurlijk. Maar,
0: nou, daar hebben ze toch ook hoortoestellen, of niet?
1: Ja, misschien wel. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb er geen last van.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, absoluut niet. Dus plaat van de zon.
0: Maar je hebt een bril op.
1: Ja, dat wel. Daar kom ik ook niet meer aan.
0: Ja.
1: Nee, helaas.
0: Ja, ik heb geen bril op, maar ik heb een lens in. Dus
1: ik
0: moet af en toe naar de pijl toe.
1: Het is het een of het ander heb je dan, hè?
0: Ja.
1: Allemaal van de Sunstreams gedraaid natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik had even een lijstje van Arno verwacht, maar natuurlijk heel druk natuurlijk met de visite.
0: Ik had eigenlijk een verzoekplaatje verwacht van Arno.
1: Ja, dat is een beetje erg met Arno.
0: Dat hij een verzoekplaatje wilde draaien voor Henk, omdat hij jarig is geweest.
1: Ja, dat is gewoon een drama met die Arno.
0: Jammer hoor.
1: Ja, dat is gewoon een gemiste kans.
0: Ik had de hele mailbox al leeggehaald hier, want ik denk dat ze komen heel veel verzoekplaten binnen. Nee, maar helaas. Nee.
1: Hey, heb je trouwens nog wel gekeken, trouwens?
0: Ja, heb ik
1: hier. Dat
0: gewoon lang.
1: Oh,
0: niks
1: jongens.
0: Niks winnen. Nee. Wat hoor ik nu dan?
1: Ja, je hebt er 2 op, dus een EP.
0: Oh, dat is zo. Ja. Klopt, ja.
1: Ja, er zitten 4 op.
0: Ik hoor nog wat aan andere muziek, ja.
1: Ja, dat klopt. Dat is het tweede nummer.
0: Ja. Nee, verder geen verzoekplaten binnengekomen. Dus helaas. Ja. Heb jij nog een verzoekplaatje, Henk?
1: Nou, dan moet ik even nadenken.
0: Ja, omdat je jarig bent geweest, mag jij een verzoekplaatje aanvragen.
1: Ja, er kan natuurlijk 1 plaat niet ontbreken.
0: Dat is?
1: Van Helene Fischer. Maar die krijgt een nieuwe single. An Meiner Art heet dat, geloof ik. Even kijken, hoe heet die single? Volgens mij wel heet die zo.
0: Wat betekent dat?
1: Dat is een goede vraag, dat is voor niet gekeken.
0: Oh.
1: Maar dan kom je van de nieuwe single van Helene Fischer komt eruit. Ook op vinyl trouwens.
0: Hier. Meneer Heet van den Naald.
1: Ach, ja, alles. An Meine Seite heet die plaat.
0: Dat is een volop
1: van
0: mijn
1: nieuwe
0: zijde.
1: Album.
0: Ja,
1: ja, nee, komt ook op vinyl uit.
0: Oké. Dus.
1: Nou. Schijnbaar begin september, rond 4 september komt hij uit. Edgar is er ook van de Heet van de Naald Show.
0: Ja.
1: Dus nu kan het feest pas echt beginnen, zeg maar.
0: Nou, dat gaat helemaal los hier. Ja. De Polonaise kan ingezet worden. Ja. Wat gebeurt er?
1: Ja, geen idee. Kijk wel wat er gebeurt.
0: Ja. Nou, we gaan een leuke plaat draaien van Daan de Winner. En luister ik mee naar de Hitswit. Wat heb jij daar dan? Oh.
1: Ja, dat is van Jan.
0: Oh, is dat van Jan? Oh.
1: Ja, dat is van Jan de Flipper.
0: Mag je helemaal niet aankomen, Edgar. We zijn nog even verzegeld, hè. Nou, kijk maar uit.

0: het is geen Alzheimer meer.
1: Nee, nee, maar het is ook een B-kantje. Ochtendliefde van Henk Wijngaard.
0: Ik vind het een leuke plaat.
1: En hij is inmiddels weer terug in Emmen. Hij is weer, vorige week vrijdag geopereerd in Zwolle aan het hart.
0: Ja, nou.
1: En hij is nu weer teruggegaan naar Emmen, heb ik wel begrepen. Om verder aan te sterken, dus.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus, nou, mooi. Ja, hij zit goed vast.
1: In ieder geval rechtstreeks weer hier vanaf...
0: Waterkering is dat.
1: Vanaf vinyl.
0: Ja, zo klopt dat, ja. Ja. Zo, even kijken op een klokje. 7 minuten voor de klok van 11 uur.
1: Nou, dat betekent dat we nog een uur hebben hierna.
0: Ja.
1: Om leuke plaatjes te draaien. Dus mocht je nog een leuke plaat weten.
0: Meestal het laatste uur, dan gaat hier de airfryer.
1: Nou, dus de pak ligt al klaar. Dus,
0: en ik zag hier net een pak staan. Er zat er heel wat in, volgens mij. Als ik
1: ja, zie, erop, er zitten hier ook 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Dus,
0: ja, dat is zo. Ja,
1: ja dat is zo. Alleen Jan heeft ons weer verlaten.
0: Ja. Jan is momenteel aan het huis doen, dus als je op de weg bent, kijk uit, want ja, Jan komt eraan.
1: Jan komt eraan, hij slingert een klein beetje. Alleen onze uitzendkracht is er vanavond niet, maar
0: nee.
1: Martijn.
0: Nee.
1: En voor de rest is het zootje weer een beetje compleet.
0: Ja.
1: Onze barman Lammert, voor mij een beetje in slaap gevallen, want hij laat ons een beetje uitdrogen, die beste man.
0: Edgar is er ook.
1: Edgar van Even en Alzo. Hey Edgar, goedenavond. Edgar is er ook natuurlijk.
0: Microfoon, microfoon niet aanstaan. Ik heb wel de hoofdtelefoons klaarleggen. Ja.
2: Een goede avond.
0: Oh, daar is hij. Dit is hij. Ja, ja.
2: Ja, dat is wel keihard geluid, of niet?
0: Ja. Moet je even je weet de volumeknop al te vinden, denk ik, of niet?
1: Als het goed is wel.
2: Ja, nou, in ieder geval ben ik die vergeten, denk ik nu.
0: Oké. Okay,
1: nou. Dat is vergeten.
0: Ook voor Lammert heb je eigen volumeknop daar zo aan. Ja. Ja, dus dan kun je hem zelf instellen.
1: Ja, maar Lammert heeft de oordoppen nog niet op. Oh jee, nou nu komt het hoor.
0: Ja, nu komt het hoor. Moet hij harder of zachter? Hallo, hallo, test, test. Ja. Oh, niet zo hard.
1: Ja, oh, denk op de buren hier.
2: Verkeerde knopje.
0: Oh, verkeerde knop. Piep.
2: Nou, hallo.
0: Heb je nog niet? Nee.
2: Ik weet niet waar ik aangezeten heb trouwens.
0: Oh, wat nee, nou. Het is meestal van de 4 knopjes is het er rechtsonder. En dan moet je wel even kijken waar jij
1: ik denk dat er even één bij moet schijnen dat hij allemaal goed zit.
0: Ja, heb je hem gevonden?
2: Ik zat aan die, Marjon.
0: Oh.
1: Ja, je hebt meestal een verkeerde knopje.
0: Je zat
1: met
0: de knop van Marjon. Dan mag je nooit al zitten.
1: Ja, Edgar toch weer. Jongen, wat een keer toch.
0: Dat is helemaal verkeerd, Edgar.
2: Ja, ik heb het in de gaten.
1: Ja.
0: Ik hoor er zo'n gegil.
1: Maar ik denk,
0: waar zit je nou aan?
1: Morgenavond nog weer een heet van de naaldshow.
2: Ja, dat sowieso. Maar ik dacht dat Marjon het weer ging doen vandaag.
1: Nee, er is geen weer vandaag.
2: Nee?
1: Nee, het weer is klaar.
0: Morgen af en toe een bui.
1: Ja.
2: Ja, morgen af en toe een bui. En morgen de heet van de naaldshow, zoals gezegd.
0: Ja. Dus later op de avond wordt het allemaal iets beter met het weer.
2: Ja, sowieso. Ja, ja. Zwoel.
0: Kijk, qua muziek wordt het wel beter.
2: Als dit, hè? Ja, dat... dat kan haast niet anders.
0: Nou.
1: Nou,
0: we doen ook ons best, natuurlijk, hè?
1: Jongen, je moet nog bier hebben, Edgar, of... jongen, moet je toch weer horen met je beste man.
0: Wat moeten we nou draaien dan? Wat is nou leuk?
1: Buiten Tielik en Harte Dinom hebben we nog leuke andere platen.
2: De Jongensdroom.
0: Maar die hebben we nog niet gedraaid.
2: Nee.
0: Maar je moet eerst die draaien en dan die kleine Paloma weggeven. Oh, dan moet ik even hier naartoe.
1: Nieuws?
0: Ja, nou, we hebben eerst goed opgeveld. Oh, goed opgemerkt.
2: Ja.
0: Nou, Eén minuut. Ja, straks dan hebben we eerst het nieuws. Ja.
2: Ja.
0: En dan gaan we straks even een jongensdroom draaien. Zullen we dat doen?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké, dus dan straks na het nieuws hoor je deze plaat.
2: Hatsa!
0: Als eerste plaat. Als je nou een verzoekje aan me vragen, dat kan natuurlijk ook, hè? Nog steeds kan dat. 0639-4141-31. Je kent hem. Ja.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, dus daar kun je de verzoekjes aanvragen. Als je nog een leuke plaat weet, dan doe dat even. Laat weten dat je luistert. Als je denkt van, hey, wat is het nou?
1: Ik zal even een paar berichtjes gaan sturen, want Arno wat gaat reageren. Die beste man is in slaap gevallen, denk ik.
0: Ja.
1: Die weet niet meer hoe die moet typen, denk ik.
0: Je wil graag deze plaat horen, denk ik.
1: Oh, dat is wel mooi.
0: Ja, toch? Hè?
2: Arno, die zit zeker in die pool van hem. Die, hoe heet dat ding ook alweer? Dat warme badje.
1: De whirlpool.
0: Ja.
1: Hey, maar ik wil niet veel zeggen,
0: hot tub. Hot tub is dat. Een tub is dat.
2: De hot tub.
1: We gaan even schakelen met de Vrijheidsstraat hier, want we zitten bijna aan het nieuws.
0: Ja.
1: En dan zijn we straks gewoon weer terug, Edgar.
2: Dat is dus jammer.
1: Want anders gaat het weer te veel op de hevige naald lijken. Dus we gaan even een beetje serieus worden hier. Goedenavond.
0: Nou, wij lijken bij Veronica, hè? Ja. De helft de Alkenshow van.
2: Ja, wil je nog een biertje, jij?
1: Nee, ik ben geheel onthouden.
0: Nou, tot zo.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Moet hij weer anders? Hé? Ja, moet hij even de loopknop weer opzetten. Ja, zo, ja. Zo, welkom terug bij het laatste uur al hier van de Hits met op Blue FM. De vrijdagavond. Dit vind je een leuke plaat, hè? Van de,
1: ja, dat is een hele mooie plaat.
0: Ja, wat... Omdat hij mooi gezongen is op de titel? Of de,
1: nou, gewoon alles compleet. Het hele deuntje en gewoon dat hij dat zingt over zijn oom, zijn vader en...
0: Ja, een leuke plaats. Ja.
1: Over Romy gaat het eigenlijk, toch?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja, leuke plaats. Ja.
1: En de titels van Romy gebruikt hij in de plaat terug?
0: Ja. Nou, in ieder geval, hij staat ook op jouw toetsending, zeg maar. Daar staat hij momenteel ook op. Dus ik heb hem gisteravond ingezet. Dus,
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat we een beetje rustig aan moeten doen, want Henk komt er weer.
0: Nou, ik ga straks de airfryer opstarten, dus je moet het straks met Henk even doen hier.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen,
0: toch?
1: Denk ik.
0: Ja, Henk. Dat gaat goed komen, toch, Henk?
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Uiteraard natuurlijk.
0: Ja. We kregen nog een berichtje van iemand. Even kijken, zal even dat bijpakken. Moet ik even dit er weg doen? Even kijken, waar heb ik dat alweer staan, joh? Hoor je wel.
2: Over het goede knopje.
0: Harold. Ja, ik heb een goede knopje gevonden. Harold. En Connie Vink, wie ben jij? Connie.
2: Ja, Connie. Ja, dat is de goede vraag, maar wel een leuke plaat.
0: Nou, in ieder geval, die wil hij graag horen. Ik heb hem zelf niet zo in de database staan, maar dan moeten we even kijken als we die zo erbij kunnen vinden. Dus ja. Dus Harold die luistert ook mee.
1: Ja, dat doet hij vaker.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Nou, hij zal morgenavond ook weer luisteren, denk ik, Harold.
1: Zeker, dat zal hij zeker weten doen. In ieder geval wel een hele mooie plaat die hij opnoemt.
0: Ja, die ken je ook, ja.
2: Binnenkort ga ik hem even meenemen. Gaan we even rippen van vinyl.
0: Oh, heb je ook van
2: vinyl? Ja, dat klopt. Dan
0: heb Want we hebben nog niet in de playlist staan.
2: Er
0: staat niet bij jou op.
2: Nee, want er staat ergens wel zonder wat, maar die is niet mooi.
0: Oh.
2: Over Spotify, dat klinkt gewoon niet fijn.
0: Dus deze die hij gestuurd heeft, die klinken niet fijn.
2: Nou, ik weet niet, denk het niet. Maar we gaan er gewoon binnenkort wel even in.
0: Hij heeft deze gestuurd, ik zal hem even starten.
1: We gaan hem testen.
2: Ik vind het een beetje vals klinken erop.
0: Ja, dat klinkt niet meer fijn, hè? Zullen we het doen?
2: Ja, draai maar.
0: Ja, ze zullen mee. Ja, we gaan hem even opnieuw starten. Gaan we even een heel nieuw draaien. Dus ik hoop dat de kwaliteit goed is.
1: Ja.
0: Maar binnenkort wordt hij beter.
2: Ja, we doen even de naaldkwaliteit. Binnenkort.
0: Nou, dat is wel een beetje... Nee, dit kan niet. Nee,
1: we gaan nu...
0: Dit kan niet.
1: Nee, dat kan toch niet?
0: Nee.

Ja, ja, een hele goede avond. Het is 2 minuten van de klok van 11:30 geworden. Daar zit nog steeds in mee naar de hits met hier op Lou Media. Elke vrijdag weer een groot feest. Met alle stamgasten natuurlijk. En er is er even naar het apparaat met die moeilijke naam, zegt hij altijd. Dat was Airfryer even aan het omstarten. Ook Arno daar in Dronten. Ook Karen niet te vergeten. En luister gezellig mee natuurlijk. En vanavond onze barman ook lekker aanwezig. Alleen onze uitzendkracht Martijn die ontbreekt vanavond. Vanwege drukke werkzaamheden. ...06-39-41-41-31 vallen. Reacties via de WhatsApp. Kan helaas niet gebeld worden vanavond.

maar denken om zijn schip. En soms dwalen zijn gedachten naar zijn kinderen ver van hier. Alweer een boei, alweer een brug, alweer een pier. Alweer een boei, alweer een brug, alweer een pier.

0: Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé of thuis bij je familie. Maar je moet rijden, elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30 tonner diesel, is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren, van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als...
1: Ja, Geert de Vries, zijn leven is de autobaan.
2: Ja, dat zei het niet goed, deze plaats.
1: Dat is een hele mooie plaat. Ja, ja. We gaan toch even afkappen, want...
2: We
1: hebben nog anderhalve minuut.
2: Vervelend, hè? Het is weer afgelopen, joh.
1: Het is niet te geloven. Het gaat er gewoon weer snel als het gezellig is.
2: Dus hoe is dat?
1: Aan het einde van onze vakantie. Want dat is wel een beetje een drama hier.
2: Dat is wel maanden weer begin. Ik begon een beetje aan de vakantie te wennen. En nu is hij al over.
1: Ja, je had nog een week langer dan ik. Ja. Helemaal kort en krachtig.
2: Ja, maar als je hard werkt, heb je lange vakantie nodig.
1: Toch maar weer, hè. Ja, hey, volgende week geen reguliere uitzending hier van de
2: Vriesmet. Nee, volgende week hebben we wat anders.
1: Ja.
2: Maar die week erop, dan zijn we dubbel in het wars weer.
1: Dat hoop ik wel, dat weet ik nog niet.
2: Oh.
1: Hey, dat is even, dat is de vraag, want die kans is redelijk klein. Van met de druk op de werkvloer.
2: We hebben de jaarlijkse barbecue ook nog niet gehad trouwens.
1: Ik denk dat een beetje...
2: Moeten we dat nog even doen dan?
1: Ik heb geen idee
2: eigenlijk. De nazomer barbecue.
1: Nog een keer een andere party. In ieder geval iedereen bedankt voor de aandacht.
2: Ja.
1: We gaan even gezellig hier even een biertje drinken.
2: Zo is dat.
1: En dan gaan we ermee stoppen en sluiten. In ieder geval iedereen bedankt voor de aandacht. En graag tot voor jou over 2 weken.
2: Ja.
1: Voor mij zal het iets langer wezen, denk ik.
2: Tot de volgende keer.
1: En in ieder geval allemaal een heel goed weekend. Tot ziens.
2: Geniet van het weekend. Morgen Noord-Veluwe Sport.
1: Oké.
2: Om 12 uur.
1: Oké. Nou, in ieder geval heel veel plezier in het weekend.
2: En morgenavond de Heet van de Daal Show natuurlijk.
1: Ook dat nog.
3: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV... En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Israel, Lebanon.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging.